0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: In de slaaptrein naar

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijke ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog. Daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? De Autobedrijf van de Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van de Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL. Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? De autobedrijf van de Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van de Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Carglo.
9: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten. Inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
10: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
9: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar 295 euro.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: Goedemorgen, een paar minuten over zes op deze vrijdagochtend, 11 september vandaag. We kunnen lekker beginnen met het ochtendprogramma. Want volgens de ANWB staat er op dit moment 0 kilometer aan vertraging in Nederland. Betekent niet alleen dat wij kunnen gas geven, maar dat je op de wegen ook lekker kan doorrijden.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Las van Dijk! En dan beginnen we deze vrijdagochtend met muziek van Martijn Leopardi. Samen met Mike Versteeg hoor je zo de tijger van de kroeg.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lars, doe dus even zo'n fijne polka.
1: Nou ja, dat kan wel even.
0: Dan wacht wie een dag al op, hè?
1: Nou, de dag is nog jong natuurlijk, met je de wacht een hele dag al op.
2: Altijd aan. Radio NL. Hartstikke idee.

Ik weet dat hier enorm veel liefhebbers voor zijn. En zo niet, ja, dan duurt het maar anderhalf minuut, joh. Dus... Alexandra Schmid was dit. Met den Fingerlager Polka. Goed. Mijn Duits is niet zo best natuurlijk. Ze begonnen met het ochtendprogramma 10 over 6. Goedemorgen.

0: lekkere polka. Kijk, ik kan het wel. Ik moet even oefenen alleen. Dat is het hem.
1: Goedemorgen.
0: Zo dan.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Van vrijdagochtend, de 11e van september. Goedemorgen. Je hebt ons weer gevonden, dat is goed om te horen. Gaan even kijken naar het nieuws van vandaag. De energierekening gaat de komende jaren omhoog, dat meldt de NOS. En vrijwel alle huishoudens gaan de komende jaren meer betalen. Volgens onderzoek voor het kabinet stijgt de gemiddelde rekening richting 2031 met 10 cent. 10, nou, was het maar 10 cent. 10%. Voor een ruime meerderheid gaat het dan om zo'n 400 tot 600 euro extra per jaar. Dat is fors. Huishoudens met een warmtepomp krijgen eventueel de grootste stijging, maar blijven dan gemiddeld wel weer goedkoper uit dan mensen met een cv-ketel thuis. Meer nieuws voor deze vrijdag, de 11e van september. Het gaat dus over Bolle Jos van die man uit Dordrecht die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Dat is enorm veel. De partij werd in de Franse haven Duinkerken gevonden en zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. Ja. Waar geld mensen wel niet tot in staat drijft, hè? Ander nieuws dan. Vandaag is het namelijk precies 25 jaar geleden. De aanslagen van 11 september. Misschien dat je het je nog kan herinneren. Ik spreek vaak mensen die dan zeggen, ik weet nog precies waar ik stond toen ik het nieuws hoorde. Dus het heeft zeker heel veel impact gemaakt. Vandaag dus een kwart eeuw geleden. Dat gaat vlot. In New York worden de slachtoffers herdacht. En er is ook een Nederlands kunstenaarscollectief, Studio Drift. Dat liet eerder met 2977 drones de contouren van de Twin Towers terugkeren. Dat heeft een Nederlands tintje dus. Dat voor deze 11 september. Goed. Hebben we het nieuws van vandaag gehad? Kunnen wij eens even kijken naar wat voor muziek we zo meteen gaan draaien? Onder andere nog eventjes wat uit opa's kast. Dat is beloofd. Ik heb ook Amar voor je klaarstaan. Met Stem in je hart.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: goedemorgen Lars. Goedemorgen Clubke. Mensen, het is weer vrijdag hoor. Ja hoor, de week is weer voorbij. Dus alles in het leven duurt maar even. Ja mensen, alles in het leven gaat voorbij. En dat ook wel met deze spreuk. Het leven is als een klok. Het tikt door. Dus maak elk moment de moeite waard. En ik zou zeggen, iedereen nog een fijne vrijdag.
1: Fijne vrijdag.
0: Een prettig weekend.
1: Lekker weekend.
0: En wel trusten.
1: Dankjewel, Ant. En inderdaad, een lekker weekend gewenst. Spreken we elkaar maandagochtend weer. Gaan we eens even verder duiken in de app van Radio NL. Waar jij ook.

0: iedereen.
1: Heb je wat leuks te melden? Ga je wat leuks doen dit weekend? Dat is allemaal welkom via een tekst of een audiobericht in de app van Radio NL. Berichtje van Jetse bijvoorbeeld. Goedemorgen, zijn er hier nog even bij voor de laatste dag? En dan lekker 3 weken vakantie. Och, dat zijn een goede vooruitzichten. Geniet ervan dan daar. Martin, die meldt zich. Goedemorgen allemaal. Willy, die was er weer vroeg bij. Onderweg naar de Schultenbrouw op naar huis, zegt hij. Ik heb er zin in. Groetjes Willy en Saskia. Die zijn dan met z'n tweeën op pad, denk ik. Daar ga ik dan in elk geval even gemakshalve van uit. Audio-appjes dan. Onder andere van Hans, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, clubje. Ja, het is weer zover. Het is weer vrijdag. We gaan weer eventjes naar de Beemster. Richting het weekend. Ik zou zeggen, ik wil eventjes een paar mensen de groetjes doen. Dat is Jantje, het Nuland, de Zwoeger. Mario, het Mil. En opa Wout natuurlijk, het Duil. Die zit ook weer achter het stuur. Die wil ik eventjes ook eventjes een fijn weekend wensen. En ook allemaal degene die ik natuurlijk vergeten zei. Nou jongens, geniet er nog even van die paar uurtjes. Kalm aan. En ik zou zeggen, de groeten.
1: En inderdaad, een mooie vrijdag. Toch mooi dat er een soort van... Ja, toch een soort van QSL-kaartjes verstuurd worden of zo, zeg maar. Vind ik leuk. Iedereen even de groeten doen via de radio. Dat blijft dan toch wat magisch hebben of zo, weet je wel. Peter, die meldt ze. Goedemorgen. Hier zo even een ritje Duitsland. Dan is het hier ook lekker weekend. Diana meldt zich. Allen een hele fijne vrijdag. En Arjan, goedemorgen.
3: Van Dijk, goedemorgen. Ja, Arjan doet ook weer bij. Joepie de vloeibare poepie. Het houdt gelukkig nog niet op. Dus we doen een Weiland Festival in Nuland. Jan, vanavond een petje bier wat, jongen. Nou. Wat er samen een enkel op, hè. Zeg, zet hem op, ga wat goed weekend. Bug door de panty.
1: Ja, nee, natuurlijk, dat moet je niet vergeten.
4: Bug door de panty.
1: Jan is BN'er hier van het ochtendprogramma. Hij speelde ook in die filmpjes voor dat festival. Ik weet niet of mensen dat misschien voorbij hebben zien komen. Maar die kreeg ik dan zo nu en dan wel even toegestuurd van hem. Ik heb er weer een paar nieuwe gemaakt. En dan stond hij verkleed en wel stond hij in het weiland. Dus hadden we eigenlijk nog even wat mee moeten doen. Ja, als ze er maandag mee komen, dan is het een beetje als mosterd naar de maaltijd natuurlijk. Maar die hadden we je eigenlijk even moeten laten zien. Want hij zet zich mezelf weer mooi voor schut, zeg maar.
5: Goedemorgen, Lars. En natuurlijk goedemorgen, wakker Nederland. Ja, het is vrijdag. Nog een paar uurtjes en dan is het weekend.
1: Lekker.
5: Ja, mensen, dan gaan we weer genieten. En ik zeker. Ik draag mijn 2 kleinkinderen. 6 jaar en eentje van 8 maanden. Ach, wat ben ik toch weer een trots opa.
1: Dat wordt een leuk weekend.
5: Dus we gaan een leuk gezellig weekendje ervan maken, mensen. Dus ik zou zeggen, allemaal een heel mooi weekend. En genieten van, doe ik ook. En nu nog even een paar dagjes tegenaan buffelen, jongens. Even dom naar het vooruit kijken en de horizon opzoeken. Ik zeg, later.
1: Dag Marcel, hoop ik voor je dat ze een klein beetje luisteren dan. Nee, ook daadwerkelijk een keertje nee is. Het zal wel even lekker zijn. Daar is het weekend voor. Zoals

0: Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Even een mooie van Saskia en Serge. Moet ik wel dat liedje van Saskia en Serge aanklikken natuurlijk, anders dan is het ook een beetje stom. Zo, hey. Ja. Toe aan weekend. Nee, dat is flauw om te zeggen natuurlijk. Klik toch op de verkeerde knop.

0: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum. Tussen Balzwart en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
12: Weer een kerk, goedenavond!
13: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
14: Is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Vanmiddag blijft de kans op een bui aanwezig. Met name in het oosten en het zuidoosten is dat zo. In de loop van de middag klaart het allemaal wel weer een beetje op, maar valt er nog een enkele bui. De temperatuur van vandaag ligt tussen de 18 en de 21 graden. Morgen zonnig, droog en een dikke 22 graden. Zondag zal dan weer wat natter moeten gaan verlopen. Althans, zijn de voorspellingen. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Er zijn doden en gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. De bus botste op de vangrail en is daarna gekanteld. Hoe de 49 inzittenden er precies aan toe zijn, is nog onbekend. Na een politieachtervolging in de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie heeft in Dordrecht een man gepakt die had geprobeerd om bijna 4000 kilo coke in te voeren. Zover kwam het dus niet. Het spul werd in het Franse Duinkerken onderschept.
19: Ja. Had ook een flinke waarde, hè? 225 miljoen. Verspreek me niet, dat is echt waar. Dat is bizar veel. Ik vind me altijd een raar idee dat mensen dan denken, hey, dit vind ik een goed idee voor mezelf. Dit ga ik even uitvoeren. Ja, ik heb er ook wel wat voor over, 225 miljoen, maar het houdt ergens op, toch? Goed, verkeersinformatie van de ANWB. Andere getallen in elk geval. Dennis Mooi is in Den Haag aanwezig. Dennis, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Nou, ik heb het getal 1, want er staat 1 file op de A15 richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd. Bij de afrit Briele levert dat op dit moment 5 kilometer file en 20 minuten vertraging op. Flitsmeister meldt de camera langs de A27 naar Almere bij 108,5. A28 naar Utrecht bij 59,7. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,2.
19: Dankjewel Dennis en tot zometeen weer.
20: Tot zo.
19: Hebben we zometeen kaarten in de aanbieding voor de dondersdikke tentparty. En muziek van John West is onderweg.

0: Peter Koelewijn. Het is natuurlijk van heel erg lang geleden. Het gaat richting de 50 jaar dat het liedje is. 50 jaar oud. Ja, toen liepen er misschien nog knappe blonde... Nou ja, ik mag het gewoon even plat zeggen. Knappe blonde seksmachines door Benidorm. Maar ja, tegenwoordig staat er natuurlijk bekend voor Stad van de Ouderen. En de Britse, die mensen, die komen er ook op af. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders daar toch al wel richting een jaartje of... Nou, wat zal zijn, 70 gaat zoiets, Benidorm? Of is het dan weer te? Nou ja, goed. Misschien was het in 1980 anders. Ik was er niet bij natuurlijk.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, vandaag de allerlaatste dag dat wij kaarten weggeven voor de Dondersdikke Tentparty. Afgelopen maandag zijn we daarmee begonnen. Nou, volgens mij weet je inmiddels wel een klein beetje wat voor feestje dat is. En dat er alleen maar artiesten opstaan die lang geleden hitjes hebben gehad. Onder de noemer piratenmuziek nu nog steeds worden gedraaid. En daarom dus weer hip en happening zijn. Volgende week zaterdag dan staat de tent in Pekela. En vandaag geven we nog kaarten weg. Normaal gesproken geven we er in elk programma 4 weg. Maar als je de bel hoort, dan win je 11 kaarten. Hoor je de bel, win je er 11. Ja, snap je nu. En nou mocht het zo zijn dat ik afgelopen dinsdag was... Ja, het was dinsdag volgens mij. Hè, toen heb ik de bel mogen laten horen. Toen gaven we 11 kaarten weg. Ik dacht, nou, dat zal het dan wel zijn voor deze week. Maar niks blijkt minder waar te zijn. Dat gaan we namelijk gewoon nog een keer doen. Ja zeg. Ik geloofde dat ook niet toen ik de memo kreeg. Maar je mag een appie sturen met daarin het woord bel. Hè, dus geen tentparty, maar bel. En dan maak je dus direct kans op 11 kaarten. Dat is een kaart voor jou en 10 maten. Dus dat is dat komt wel lekker uit, zeg maar.
3: Goedemorgen, Lars. Ik wens jou en alle fijne luisteraars een hele fijne dag. Ik ben nu met gezin de spoed onderweg van Stadskanaal naar Emmen. Waar de werkdag begint met een lekker bakje koffie. Later.
0: Later, Rob. Mooie dag. En succes in Emmen dan in elk geval. Gaan we even verder kijken in de app van Radio NL. Tussen alle berichtjes met bel tussendoor eventjes gluren. Dan zien we een berichtje van Adrie bijvoorbeeld. Goedemorgen.
4: Woehoe, goeiedagje. Fijne weekend. Woehoe.
0: Zo is dat.
5: Goedemorgen Lars. Ja, het is lekker vrijdag. Nog een paar uurtjes werken en dan is het weekend. Nou, jongens, geniet er lekker van. En ik hoop dat het wordt morgen wel een beetje mooi weer.
0: Ja.
5: Ik ga onderweg. Ik heb mijn kappertunetje weer bij me. Alles gecheckt. Dus ik zou zeggen, fijn weekend allemaal. Houdoe, doei.
0: Doei, doei. Normaal gesproken dan is het rond 7:15 tijd voor Tini. Maar ja... We willen Tini ook niet op plek 2 neerzetten natuurlijk. Maar we hebben de boksbel waar we ons nu even mee bezig moeten houden. Dus we hebben besloten, dan heeft Tini vandaag even een snipperdagje. En dan is het daarmee gezegd. Dan gaan we ons zo meteen volop focussen. In elk geval op het weggeven van de kaarten. Eerst wil ik even kijken of we contact kunnen leggen met Dodewaard. Daar woont Gerben. En Gerben die vraagt om een specifiek iets. En normaal gesproken dan ja... Dan laten we het zeg maar bij het lezen van het berichtje, maar ik moet hem echt even aan zijn jasje trekken. Ja. Gerben, goedemorgen met Lars.
6: Goedemorgen.
0: Morgen. Gerben, jij vraagt om een specifiek tunetje.
6: Ja, eigenlijk wel. Want dan zit ik eigenlijk al de hele week denk, oh, gaan we gelijk achteraan draaien. En dan, nee, helaas.
0: Dus eigenlijk heb ik je nu al 5 dagen achter elkaar teleurgesteld.
6: Ja, nou ja, het zal niet alleen mij zijn. Ik denk dat iedereen er eigenlijk wel op zit te wachten. Maar...
0: nou, dan kan ik, bij sommige liedjes kan ik daar mijn twijfels over hebben, Gerben.
6: Ja, maar bij deze niet. Nee, zeker. Nee, hier zit iedereen, echt waar, hier staat iedereen voorop, hè. 6:15, een beetje 6:30, en dan komt hij en denk ik ja, en dan nee.
0: En dan nee. Ah,
6: en dan nee.
0: Ja. Het is een beetje een soort onderbroken orgasme. Zo moet je wat te zien, denk ik.
6: Ja, ik weet niet of ik het daarmee kan vergelijken. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Hè? Dus dat zou me zo kunnen.
0: Nou ja, ik mag aan de andere kant hopen dat die wel een beetje spannender zijn dan dit. Maar jij hebt het over het origineel van dit tuintje.
7: Gezellig, ja. Ik lig al in de deut.
0: Mochten mensen na 6:30 pas in de auto stappen, dan hebben ze dit nog nooit gehoord namelijk. Dus ik denk, ik laat even een klein stukje daarvan horen, Gerben.
7: Ja.
0: Maar jij wil hier graag het origineel van horen.
6: Jazeker, die is lekker man.
0: Die is lekker man.
6: Vrijdagmorgen, dat kan wel even toch?
0: Oh, nou ja, dat kan ook prima op een maandag als je erbij
6: bent. Dus, ja, dat is waar. Maar het is bijna weekend en dan kan dat wel, joh.
0: Het origineel daarvan is van Ronnie Ruisdaal en zangerin is wel bekend van... Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Die.
6: Ja, Lydia, eet veel bananen.
0: Goed, ga maar draaien, Gerben. Dankjewel en een heel fijn weekend.
6: Bedankt, goed weekend.
8: Yo.
9: Hey, Rinus.
10: Hey, Ronnie.
9: Het is niks, hè?
10: Nee, het is crisis.
9: Misschien moet je erbij gaan zingen.

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook.

0: vandaan?
1: Robert van Hemert en zijn zandloopster. Goed. Volgende week vrijdag, dan is het dus... Of volgende week zaterdag, moet ik zeggen. Dan is het dus zover. Dan trekken we ze allemaal nog even een keer achter de geraniën vandaan.
2: Hey, dit is een grapje, hoor.
1: Voor de donderdikke tentparty. Voor die oude artiesten die daar op het podium komen. Jij kan erbij zijn. We hebben de bel laten klinken vanmorgen. En dat betekent dat jij 11 kaarten wint hier in het ochtendprogramma. Dat is niet niks. Dat is zeker niet niks. Wat? En dan wordt nog een dure exercitie om dan... dan moet je een taxibusje voor huren.
3: Hallo.
1: Hallo. Goedemorgen met Lars van Radio NL. Met wie?
3: Goedemorgen met Mike Meijering.
1: Mike Meijering. Mike, goedemorgen. Alles goed?
3: Ja, zeker, zeker. En met jullie?
1: Ja, lekker joh. Het is bijna weekend. Heb je nog leuke plannen?
3: Nee, van het weekend mooi rustig aan doen.
1: Oh ja. Eventjes een klein beetje energie sparen voor volgende week.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Heb je ook zo'n hectische week achter de rug dan nu, Mike?
3: Ik moet nou de laatste dagje werken en dan is het voorbij weer.
1: Ja, en hoe laat kan je naar de koelkast lopen vanmiddag?
3: Alle vijf uur.
1: Oh, nou ja, goed, dan hoef je nog heel eventjes in te raten. En daarna is het lekker niks, Mike. Het is je gegund. Hey, volgende week zaterdag, dan hebben wij de donderdikke tentparty waar we bij zijn. Je hoorde de hele week al berichten daarover. En toen dacht je bij jezelf, ja, daar moet ik bij zijn, man. Dat is toch fantastisch.
3: Ja, zeker. Even een berichtje sturen. Kan nooit geen kwaad, hè?
1: Nou ja, dat dacht ik inderdaad. Je hoorde de bel en dat is niet onverdienstelijk. Want vandaag levert jou dat gewoon 11 kaarten op. Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
1: Ja,
3: geweldig.
1: Mike, volgende week zaterdag ga je met al je maten, nou ja, plus aanhang zal ik bijna zeggen, ga jij naar Pekela voor de donderdikke tentparty.
3: Geweldig.
1: En als ik daar nou een klein stukje van de line-up van pik, hè, de Paladijns, Jannes, het Sneeuwbaltrio, Lucas Egea, Anita Berens, de Dutch Boys, de Marlets, José Wolters, Rien Salet. Wat is er nou een artiest die er volgende week zaterdag staat waarvan je denkt, boah, heb ik die nog een keer gezien in mijn leven?
3: Nou ja, de Paladijns natuurlijk.
1: Ja, dat blijft toch bijzonder,
3: gewoon,
1: hè?
3: Dat zijn gewoon legendes.
1: Nou ja, gaan we in elk geval daar even een liedje van draaien. Dan kan je de tekst eventjes oefenen voor volgende week.
3: Is helemaal goed.
1: Mike, veel plezier daar. Lekker weekend gewenst.
3: Oké, dankjewel.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan €200 miljoen. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
19: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
22: Want u scoort bij Isolatie Noord.
23: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
24: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
29: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
28: Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoemt.
30: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
31: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
32: Goedemorgen, 7 uur geweest op de vrijdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
33: Een hele goede morgen. Het rijdt even langzaam op de A15 nog richting Europoort. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar tussen Rozenburg en Brielen heb je nog wel 25 minuten extra nodig. En op de A22 bij IJmuiden heb je ook 5 minuten vertraging. Gefitst wordt er op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij 108,5. A28 naar Utrecht bij 59,5. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee bij 112,0.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Naast Van Dijk!
32: Met zometeen het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En muziek van Marco Schuitmaker is onderweg. Deze nacht draaien we zo.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Marco Schuitmaker. En deze nacht zojuist bij Radio NL. Zometeen, dan hebben wij het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. Eerst even het nieuws van deze vrijdagochtend 11 september 2026 alweer. Alsof we het jaar nul hebben meegemaakt. Nieuws van vandaag dus. Het is vandaag precies 25 jaar geleden. De aanslagen van 11 september. 9-11 is het vandaag. En daarom betekent dat er veel televisie-aandacht naartoe gaat. Met vanavond documentaires van hoe het er onder andere aan toe ging die avond. Ja, en wat er daarna allemaal veranderd is. Want laten we dat ook niet vergeten. Na de dag 9-11 is er zoveel veranderd in het vliegverkeer. Dat is bizar. Ja, uiteindelijk goed natuurlijk hè, dat het veranderd is. Jammer dat het moet. Laten we dat ook even voorop stellen. Maar daar gaan we vanavond weer wat van zien op televisie. Altijd wel indrukwekkend. Meer nieuws dan voor deze vrijdag de 11e van september. Het gaat over de bibliotheek. De NOS schrijft deze ochtend over het feit dat die populairder wordt. Vooral onder de jongeren en de jongvolwassenen. Gisterochtend hadden we het daar ook al een klein beetje over. Over het feit dat jongeren steeds vaker offline zijn. Nou, nu zijn de echte cijfers van de bibliotheek dus naar buiten gekomen. In totaal hebben 3,8 miljoen mensen uit Nederland een bibliotheekabonnement. Dat zijn er best wel veel. En dat had ik echt niet verwacht. Er kwamen 35 bibliotheken bij. Ze worden ook steeds meer plekken voor bijvoorbeeld taallessen, maar ook hulp met digitale zaken voor de mensen die onder ons zijn, die niet meer meekomen met de tijd. En dat laatste, dat is ook een heel goed initiatief natuurlijk. En daar is de Biep een bijzonder goede plek voor. Goed, dan eventjes een klein stukje informatie over de Nederlandse wegen. Er zijn namelijk wat afgesloten wegen. Vanavond bijvoorbeeld op de A4 en de A9. Dus dat is even iets om in de gaten te houden. Mocht

te houden. Mocht je vanaf de Belgische grens richting Rotterdam gaan, dan moet je rekening houden met omleidingen. Dat vanaf 8 uur vanavond. En dan knooppunt Markiezaad ligt eruit vanaf een uur of 9. Dat is het hele weekend zo. Dus vanaf vanavond tot maandagochtend 5 uur. Dan heb je dit weekend daar geen kans om langs te rijden. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze ochtend voor de Sunstreams. Lieve Frans, ik schrijf je hier. En keuze B is voor de Evening Stars. Dat zijn twee liedjes die vaker de revue hebben gepasseerd in het keuzemoment. Onze poes en buurman Kater zetten wij op keuze B. Maar best wel weer een tijd geleden dat we ze A gedraaid hebben. En B dat ze in het keuzemoment hebben gestaan. Dus daarom dat het vandaag daar weer tijd voor is. Jouw appie met daarin de letter A of de letter B is welkom voor deze vrijdagochtend editie van het keuzemoment. Laten we eens eventjes één keer horen. Keuze A voor Lieve Frans, ik schrijf je hier. Muziek van de Sunstreams. En keuze B voor de Evening Stars. Onze poes en buurmans Kater.

Keuze A voor Lieve Frans. Ik schrijf je hier van de Sunstreams. En keuze B voor de Evening Stars, onze poes en buurmanskater. Zometeen gaan we stemmen tellen, kijken welke het mag worden. Weer van vandaag dan. Het is bewolkt in het oosten en het zuidoosten. Komt er later vandaag wat regen. In de loop van de middag klaart het op. In het westen blijft er dan kans op een enkele bui. Temperatuur ligt vandaag tussen de 18 en de 21 graden. Komend

Het is bijna half acht. Je luistert naar het ochtendprogramma van Radio NL. Goedemorgen, het is tijd voor het keuzemoment van vandaag. Keuze A voor de Sunstreams. Keuze B voor de Evening Stars. Aan jou de vraag, welke wil je graag horen? En laat je antwoord even achter via de app van Radio NL. We gaan zometeen alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke er vandaag als winnaar uit de bus mag gaan komen. En dat doen we met een minuutje ongeveer. Dus mocht je nog niks in hebben gestuurd, dan is dit jouw moment. Weet dat er ook heel wat mensen zijn die wachten tot het laatste moment. Dan denken ze, ah, misschien nog even aanhoren wat de rest zegt. En dan ga ik daar mijn stem op baseren. Maar laat het zeker direct nu even weten. En anders dan bestaat de kans dat we het niet meenemen in de peiling van zometeen. Keuze A voor Lieve Frans. Ik schrijf je hier.

0: gaat de voorkeur naar uit vandaag? Welke wil je het liefst horen? Keuze A of keuze B? Wij gaan kijken waar het merendeel zin in heeft vandaag. Bericht vanuit Dalfsen. Luc die gaat vandaag voor keuze B. Goedemorgen, zegt Pieter Deurne. Voor mij een B'tje alsjeblieft. B voor Brenda uit Tiendeveen. B voor Rien uit Oosterhout. En A voor René uit Monster. A voor Leo van het Abkoude. B voor Erik uit Helmond. Een audio-appie van onze Flora Flitser. Goedemorgen.
1: Keuze A natuurlijk. Sunstreams. Ik schrijf je lieve Frans. Hoi.
0: Luc die gaat voor keuze B. Lang niet meer gehoord en is een mooi nummertje. B voor Angela. Dan is het een A voor Ellie. Ellie uit Weidewormer. Atje uit Huibergen die gaat voor keuze A. Geert uit Winkel. Aatje voor mij. Dan is het Gijsje uit Enschede. Keuze A. En mijn man Gerrit zegt keuze B. Nou, tellen we er allebei één op. Keuze A voor Trudy. Dan vanuit Ochten. Willy, goedemorgen.
2: Aatje, hoppa.
0: Ergens in de verte, dat was een aatje. William uit Zeerenberg gaat voor keuze B. Dat dan weer wel. Jan Jelle uit Zuid-Laren die gaat voor een beetje. Keuze B voor Godfried uit Deventer. Steven Puttershoek die gaat voor keuze A. B voor Manfried vanuit Keulen. B dan voor Heber uit Emmen. Beetje voor Marjelle vanuit Tilburg. Geijzen vanaf Urk die gaat voor keuze B. B voor Jolanda uit Andelst. B voor Teun uit Halsteren. Jarno uit Erika die gaat voor keuze B. Keuze B voor Diana. Ik denk ook dat het de Evening Star zijn geworden. En dat liedje dat begint zo mooi, hè?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
11: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
3: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekeland. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
3: Is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
6: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
7: Radio NL.
3: Weerbericht.
8: Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Dat betekent dus dat vanmiddag de kans in het oosten op een bui aanwezig is. In de loop van de middag klaart het allemaal dan wel weer een klein beetje op. Temperatuur ligt vandaag tussen de 18 en de 21 graden. Morgen, als we de voorspellingen mogen geloven, een mooie, droge, zonnige zaterdag. Dat is wel lekker. Zondag zal dan een klein druppie moeten gaan vallen. Dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. 2 andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben om 4000 kilo kook naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerken in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos.
8: Oké, dankjewel. Dan deze ochtend Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Er staat 1 file op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda heb je tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek 10 minuten vertraging. Er staat 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 108,5. A28 naar Utrecht bij 59,5. En op de A50 Apeldoorn Zwolle bij 213,1.
8: Dankjewel Dennis.
7: Radio NL.
3: Dit is deze week...

0: Samantha Steenwijk. Deze week met de Hollandse Nieuwe. En één blik is genoeg.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Morgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: We hebben het dobbelspel voor je voor deze vrijdagochtend. We gaan even gauw de lijst met categorieën belangs. Daarna mag je een liedje gaan verzinnen met de categorie die er vanaf komt. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie kijken. 2 staat voor een liedje dat gaat over iets waar 1 ook wel genoeg van is. 3 is een naamliedje. 4 staat voor dingen die je vindt op een carousel. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 mogen we eens op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter R.
2: Oeps.
0: Eens even kijken wat de categorie van deze vrijdagmorgen mag gaan worden. Daar gaan we. Oh, sluiten de week lekker makkelijk af. Het is nummer 6 geworden vandaag. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes waarvan de titel begint met de letter R.

onze categorie van het dobbelspel was artiesten waarvan de naam begint met de letter R. Had deze prima gekund, Ray van der Heijden en niemand als jij. Maar we zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Eens even kijken wat er zo al is binnengekomen. We zagen vrij vlot een paar keer Nick en Simon voorbij komen.

0: Dan is het Fred vanuit Helmond. Maar ook Godfried uit Deventer. Die gaan allebei voor rotzooien, zegt de bar van Hazes. Roeien met de riemen van het IJsselduo, zegt Brendan vanuit de Team De Veen. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Lucas die gaat voor de Crazy Accordeons met de Rititi Polka.
1: Rititi Polka!
2: Ik luister niet naar straat.
0: Liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Birdie, Ramona, Ramona.
3: Ramona, Ramona. Ik smeek je, laat horen waarop jij nu bent, Ramona.
0: En Wesley Bronkhorst met Ruud en Mieke. Daar kwam Bram mee op de proppen vandaag.

0: De titel begint met de letter R. Ik wou zeggen, we gaan even bellen, maar daar blijft weinig van over. Het is een suggestie vanuit Vraneker. Mike die stuurt in het dobbelspel van vandaag een liedje van Danny Christia in. De R van Rosamunde. Gaan we alsnog wel even draaien. De vraag aan jou is, wat kunnen we dan hierna gaan draaien met de letter R?
1: Ik ben

Liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Danny Christian, zojuist bij Radio NL met zijn Rosamunde. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app Maywood en Rio.

0: Jantje Koopmans. Ach, daar is hij natuurlijk met zijn rode rozen.
1: Rode rozen, door mij gekozen.
0: Ja, dit is mooi. Jantje Koopmans. De rode rozen. We gaan even gauw bellen met Erik en dan kunnen we een strikje om het dobbelspel van vandaag winnen.
2: Rode rozen. Wat is
0: het? Rick, goedemorgen met Lars. Goedemorgen, jij gaat voor de kleur van dezelfde rode rozen van Jantje Koopmans, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Erik, wat mag het zijn?
2: Marco Borsato, met rood.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Laatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
11: En mooi groen.
10: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
11: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
12: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
13: Heb je trek?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen en het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
7: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
8: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
7: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
11: Bla bla bla bla.
10: Welke mogelijkheden zijn er?
11: Bla bla bla bla.
10: Oh.
12: Wilt u niet al dat geblabla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
16: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
17: Nu 111 Vietenolie tankstations.
18: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
19: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
19: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
20: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over acht bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
21: Een hele goede morgen. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat verspreid over het hele land bij elkaar opgeteld nu 30 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht doe je er tussen Kelp en Oler en Sint-Joost 5 minuten langer over. Door bergingswerk is de rechterrijstrook afgesloten. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Bergse Hoek kost je 10 minuten extra. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A27 richting Breda tussen Oosterhout en Breda Noord. 20 minuten extra. Hier is de rechterrijstrook afgesloten vanwege een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,0. En de A27 naar Almere bij 108,5.
20: Dankjewel Dennis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Op deze vrolijke vrijdag. Goedemorgen. Muziek onderweg van Marco Kanters. Het leven is een kermis gaan we draaien.
2: Dit is de muziek van Radio.

Marco Kanters en het leven is een kermis zojuist bij Radio NL. Maakt het 12 minuten over 8. Goedemorgen. Het ochtendprogramma van vandaag, van deze vrijdagochtend 11 september. En we gaan even kijken naar het nieuws van deze vrijdag de 11e van september. Het gaat over het potten, want spaarders kunnen vandaag weer geld gaan verdienen. De spaarrente loopt namelijk op tot boven de inflatie. Gisteren zagen we de getallen omhoog gaan. De kortlopende rente werd door de Europese Centrale Bank verhoogd van 2,25 naar 2,5%. Dus potten, dat loont weer. De deposito's die gaan nog wel meer omhoog. Daar ligt de rente richting de 3,5 zoiets. Goed, dan over dit weekend. Een sportweekend voor de boeg met onder andere de Formule 1. De grote prijs van Spanje. Grand Prix van Spanje op de Madring. En de Madring, dat is een nieuw circuit. Daar hebben we beelden van gezien afgelopen week hoe dat eruit ziet. Nou, als ik het zie, zou je zeggen, dat moet fout gaan. Daar gaan alleen maar rode vlaggen komen, zeker bij de trainingen. Daar gaan we sowieso nog wel wat van zien. Eerder dit jaar hadden we ook al de grote prijs van Spanje. Dat was toen op het gewone circuit van Barcelona. Maar nu dus op een nieuw circuit voor de allereerste keer. In één bocht kunnen ze daar 45.000 mensen kwijt. Dat is een hoop, hè. Ander nieuws dan nog voor deze vrijdag de 11e van september. Het gaat over komende dinsdag. Dan is het namelijk Prinsjesdag. De derde dinsdag van september. 15 september is dat, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal gaan voorlezen. En naar verwachting zal er vandaag nog wel het een en ander uit gaan lekken. De vraag is alleen nog eventjes wat. En dan kunnen we dinsdag officieel aanhoren wat we eigenlijk allemaal al een

voor de Kamers in Den Haag. Woensdag en donderdag volgen de algemene politieke beschouwingen, waarin de Kamer dus over de plannen zal gaan debatteren. En dat zal hard tegen hard gaan, dat zijn de verwachtingen.

gaan zo meteen bellen met Jacqueline. Jacqueline is namelijk de winnaar van haar vrachtwagenrijbewijs. Die hoorde je krap aan 2 weken geleden namelijk ook met het feit dat zij om haar theorie-examen mocht gaan. Voor dat rijbewijs heeft ze afgelopen woensdag afgelegd. Is ze geslaagd, ja of nee? We gaan er zo eventjes bellen.

0: la la, Jannes met het la la la lied, zeker. Het is 7:15 geweest op de vrijdagochtend. En een lange tijd geleden gaven wij een vrachtwagenrijbewijs weg. Gave actie, leuke dingen gedaan. Daar kwamen toen 5 deelnemers richting de studio van Radio NL. Die mochten een proefexamen afleggen. En dan op basis van de meeste punten bij zo'n proefexamen ging er een vrachtwagenrijbewijs uit. Winnares daarvan was Jacqueline. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij spraken elkaar bijna 2 weken geleden eventjes over hoe het ging, hè, op de radio. Wat je allemaal aan het doen was. De voorbereiding van het vrachtwagenrijbewijs. En toen vertelde jij, ja, ik heb 9 september het theorie-examen voor het rijbewijs. Maar hoe staat het ermee, Jacqueline? Want dat is nu geweest natuurlijk. Ben je geslaagd?
1: Ik ben geslaagd.
0: Ja! Hey. Zo dan. Nou kan ik me nog heugen, Jacqueline, toen we elkaar spraken 2 weken geleden. En we hadden het over de knooppunten, knooppunt Lunetten. En waar je langs moest rijden als de Merwedebrug afgesloten was en zo. Dat wist je toen even niet te vertellen. Maar hoe zit dat nu dan? Want ja, je weet nu alles natuurlijk.
1: Ja, nou alles niet, maar de knooppunten.
0: Ja.
1: Dat weet ik nog steeds niet.

0: Gaat het steeds zo in de ochtend niet opkomen.
1: Had je ze wel goed bij het examen dan?
0: Nou, ik heb die vraag niet gehad. Dus
1: Nou, ja.
0: Ik hoef hem niet te beantwoorden.
1: Oh, wat goed. Wat goed.
0: Ja.
1: Ja, je wreef in je handjes toen je alles afgerond had. En dacht van, niks over de knooppunten. Weet je ook hoeveel je fout hebt toevallig? Ja, ik weet niet of je dat te zien krijgt, hoor, maar...
0: Ja, dat krijg je te zien. Ik had 6 fouten.
1: 6 fouten. Hoeveel mocht je er fout hebben, weet je dat?
0: 13.
1: Oh, dat is ook dik geslaagd, hoor, Jacqueline.
0: Ja.
1: Nou dan.
0: Ik ben super blij ook.
1: Goed, nou is dat achter de rug. Nou heb je dat papiertje in ieder geval binnen. Maar ja, je mag nog niet op de vrachtwagen natuurlijk. Want nou begint het echte werk. Nou moet je gaan lessen.
0: Ja, nou moet ik gaan lessen. Vandaag ga ik naar Oosterpoort en dan gaan we de lessen in plannen.
1: Oké. Okay. Ja, ik dacht dan rij direct weg voor vandaag. Maar dan ga je een schemaatje maken of zo. Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, gaan we een schemaatje maken wanneer ik allemaal kan lessen.
1: Ja, en wat zijn de verwachtingen daarvan? Wat verwacht je, zeg maar, als je nou uiteindelijk gaat lessen? Dat je binnen een half jaar klaar bent of zo? Of...
0: Nou, dat hoop ik.
1: Ja, zou toch wel lekker
0: dat
1: zijn.
0: Dat hoop ik natuurlijk wel.
1: Ja. Goed. Nou, Jacqueline, doe ze vanmiddag dan eventjes de groeten van ons in elk geval.
0: Ja, dat doe ik.
1: Nogmaals, gefeliciteerd. En ja, als je dan de allereerste echt daadwerkelijke les hebt, laat het even weten. Want dan, dan kunnen we iedereen even waarschuwen.
0: Dat is goed, dat doe ik.
1: Dag Jacqueline, fijn weekend.
2: Radio NL.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.

0: Ten, kijk uit, hier ben ik. Daarvoor Samuel Welten, samen met Russo. Hun nieuwste liedje, dat heet Boom. Steeds van je hand. Het is vrijdagochtend 11 september, 8:55. Goedemorgen. Steeds van je hand. Zometeen kunnen we gaan beginnen aan Verzoekie Vrijdag. En Verzoekie Vrijdag is niet zomaar wat. Tussen 8:30 en 9:00 komt dus elk liedje dat we draaien uit de appbox van Radio NL. Dus wil je wat horen wat past bij deze vrijdag? Dan is dit je moment om het even in te sturen via de app. Komen we daar zometeen misschien even op terug. Sterker nog, bellen we je misschien wel even. Dan mag je eventjes iedereen de groetjes doen op de radio. Nou, dat is gezellig. Eerst hebben we nog wat anders.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er nog een mooie oude bij gezocht van Lucas en Gea. En dan zou je misschien denken, hoezo is dit dan weer oud? Dit is namelijk het origineel van een liedje dat ze later nog een keer hebben uitgebracht. Ja, en dat is een beetje stom eigenlijk. Maar die 2.0, dat werd een veel groter succes. Die draaien we nog steeds bijna elke dag. Maar deze is afgemixt door Gea zelf. Ja, zeker. Zij was geluidstechnicus. Zat ze met dat ding op de keukentafel. En toen kwam de allereerste versie van... Steeds weer hel je. Ja, fantastisch.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
5: klus onder tools. De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
10: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
11: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
13: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
14: Radio NL.
0: Weerbericht.
15: Morgen is het bewolkt. Vanuit het westen is er af en toe wat regen aanwezig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Wordt ongeveer 20 graden vandaag. Morgen na een mistige nacht bewolkt en droog. Temperaturen zo rond een graad of 22. Zondag een klein beetje regenachtig. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. 4 groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout.
15: Ja, dankjewel. Dan hebben we Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er zijn een paar echte grote knelpunten. De A20 naar Hoek van Holland heb je bijvoorbeeld tussen Knopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorinchem naar Breda tussen Knopend Hooipolder en Breda Noord 7 kilometer. Hier heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. En hier is de rechterrijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 235,1. A15 Rotterdam-Gorinchem bij 71,9. En de A27 naar Almere bij 114,9.
15: Dankjewel Dennis en tot de volgende keer.
7: Tot de volgende keer.

ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen. Tijd voor Verzoekie Vrijdag. Dat betekent dat elk liedje dat we nu gaan draaien afkomstig is uit de app van Radio NL. Jouw verzoekje is welkom. Wat wil je horen? Alles kan en alles mag. Verzoekie Vrijdag beginnen we deze editie met de suggestie van Miranda uit Dalfsen. Die gaat voor het nieuwste liedje van Stef Wekkel.

Stef Ekkel, de klok tikt maar door. De Vrolijke Vrijdag. We zijn bezig met Verzoekje Vrijdag. En dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via de app van Radio NL. We zoeken liedjes die echt passen bij deze vrijdag volgens jou. Dus kunnen we zometeen misschien jouw suggestie wel gaan draaien. Deze is aangevraagd door Mike vanuit Zuidwolde. Die gaat voor muziek van Highway.

0: feestje. Ik wil met je vrij hier bij Radio NL. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Manon stuurt een berichtje via de app van Radio NL. Die heeft gisteren kaarten weten te verkrijgen voor het concert van Francie Bauer. Nou ja zeg. Of wij tijdens Verzoekie Vrijdag misschien even dat ene liedje Ratatatada van Frans kunnen gaan draaien. Dit is eentje die je wat minder vaak hoort, maar hey, daar is Verzoekie Vrijdag voor natuurlijk. Jouw suggestie, die is ook...

0: Franzi Bauer met zijn ratatatadada tijdens Verzoekie Vrijdag. Aan de telefoon, Willy. Het is een mooie vrijdag vandaag, hè?
1: Ja, super. Richting de Schuldenvrouw.
0: Nou ja, ik wil je net vragen wat voor liedje we moeten draaien. Wat volgens jou past bij deze vrijdag, maar volgens mij weet je het wel.
1: Of is mijn Schuldenvrouw, hè? Het

0: gevraagd door Willy, Donnie en Chantal Jansen op
1: de Vrolijke Vrijdag.
0: Waar de vraag naar oude muziek ook gewoon hoog is. Thomas, die woont in Kampen. Kampen. En die gaat voor muziek van de Sound Selection. Een mooie oude.

0: zomertijd.
1: Leuk aan Verzoekie Vrijdag is dat het contrast tussen de platen die je achter elkaar hoort ook enorm hoog kan zijn. Zeker als ze alleen maar aangevraagd worden. Rosa, die wil namelijk het nieuwste liedje horen van Emma Heesters.

0: jou.
1: Normaal gesproken, als er een liedje van Emma Heesters uitkomt, dan is er één iemand tussen iedereen die overdag op de radio zit, die draait dat het meest.
2: Ivo Pruisveer.
1: Ivo, ja. Maar met dit liedje is dat nog niet zo.
2: Oh, dat vindt hij waarschijnlijk niet leuk.
1: Nee, ik denk dat ik weet waarom.
2: Oh.
1: Er zit geen videoclip bij.
2: Oh, is dat...
1: Ja, dat is de reden.
2: Ja, dat is het.
1: Voor
2: alles is een verklaring. Ja.
1: Nou ja, goed. Het is natuurlijk natte vingerwerk. Ja, letterlijk,
2: nee.
1: Maar...
2: Nee, maar deze bevestig ik.
1: Dat denk ik. Ja.
2: Ik ga met je mee.
1: Het zal zo de reden kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Vrijdag vandaag, weekend voor de deur tikken met een mooi evenementje morgen.
2: Morgen Ridderkerk.
1: Show?
2: Ja, nee. Dat wordt leuk. Artiestenshow.
1: Ja, Frans Bauer onder andere op het podium.
2: Drie A's. Sander Kwarten, Dean Saunders, Suzanne Veldmeijer. We hebben Richel, Jan Brink. Ja jongens, het wordt gewoon een hele mooie avond.
1: Ja, ik hoorde jou gisterochtend al even roepen natuurlijk. Want jij mag daar als presentator op het podium staan. Ik hoorde jou gisteren al, dat was in de wc hoorde ik een leuk geschal. Dames en heren, hier is Frans Bauer! Je was wel aan het oefenen,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Ja, zeker, dat klopt. Ja. Ja, maar in de wc klinkt het juist zo mooi, hè? Ja. Echo.
1: Ja, goed. Verder nog plannen van het weekend?
2: Nee, voor de rest vrij rustig.
1: Kalle man.
2: Ja, dan moeten we een beetje voorbereiden op Ridderkerk. En dan zondag een beetje bank hangen. En dan is het weer maandag.
1: Bank hangen, rustig aan.
2: Ja.
1: Ja, goed.
2: Oh, jij gaat voor Formule 1 natuurlijk, ja.
1: Onder andere. Ja, ja, het is de Madring. Dat is een nieuw circuit.
2: 45.000 mensen op één tribune.
1: In één bocht. Je hebt zeg maar... je hebt Formule 1 circuit Zandvoort, hè. Waar de laatste race is geweest dit jaar.
2: Ja.
1: De laatste bocht, dat is een kombocht. Dus die loopt schuin, zeg maar. Een bochtje naar rechts en dan loopt die weg schuin.
2: Ja.
1: Dus dan word je als het ware, als je in die auto zit, ook echt gewoon tegen de weg aan gedrukt. En in die laatste bocht, dat is een beetje, volgens mij is het ook geïnspireerd op Zandvoort, zeg maar. De laatste bocht is gewoon een kopie daarvan, maar dan wat groter. Daar kunnen ze dus gewoon 45.000 mensen kwijt. In één bocht. Dat is toch bizar?
2: Raar, ja, monsterachtig.
1: Wat een volk. Ja. Ga ze allemaal maar even de hand schudden.
2: Ja, hallo, dat was wel.
1: Goeiedag, ik ben Tirke. En wie ben jij?
2: Ja, vooral dat.
1: Nou ja, goed. Dat is dus dat onder andere. En ik ga er even tussenuit dit weekend.
2: Heerlijk.
1: Ik ga even naar het eiland.
2: Oké, okay, jouw favoriete eiland?
1: Naar het eiland, ja, zeker.
2: Prima.
1: De derde T.
2: Ja.
1: Ja.
2: De mooiste ook.
1: Nou, eigenlijk is het de tweede T, maar het is de derde van TV-tas.
2: TV-tas, ja.
1: De tweede T.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat is lekker, joh. Zin in.
2: Goed
1: dat,
2: zo.
1: Voor mijn weekend. En dan maandagochtend 6 uur, dan zijn we er weer, hè.
2: Prima, jij kan dat.
1: Nou, gaan we best doen. Ja. Laten we daar wel in zijn.
2: Ik hoor die zeehondjes al.
1: Ja. Hey, ja. Nou, vind ik flauw. Nou, doe je een collega. Ja, die man van de videoafdeling doet het ook altijd.

0: no.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
12: Volle gas in mijn truck en er lijkt de muziekje op.
11: Erik van Hoof, volle gas voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
13: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. Een van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien en het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
22: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Weer die klote muggen in huis.
25: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
26: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. LWVloeren.nl.
27: Heerlijk!
25: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
28: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
29: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
30: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
31: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
32: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
31: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
32: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
31: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
33: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
34: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
35: 7:09, hartelijk goedemorgen. Dit is de vrolijke vrijdag van Radio NL, aftellend richting het weekend. De komende 3 uren veel muziek tijdens jouw werkzaamheden. En hoe is het te doen op de Nederlandse wegen deze vrijdagochtend? 8:30 was het redelijk te doen, hoorden we Dennis zeggen. En we willen graag weten hoe het er nu voor staat. Dennis, mooi, goedemorgen.
36: Goedemorgen. Nou, het valt reuze mee met de drukte. En dat is eigenlijk altijd iedere vrijdagochtend. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je bij de Van Brie Noordbrug wel 20 minuten vertraging. Er staat namelijk 4 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 71,9. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,4.
35: Dennis, dank je wel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks wellicht nog een keertje.
36: Tot zo.
35: Tot zo.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: En die vrolijke vrijdag gaan we van start met muziek van Belinda Kienaar. Nog één. Mooie gedachte voor het weekend.
37: Dit is de muziek van

als ik me niet vergis, zat hij gisteren ook nog in de 3:30 deze Robert Pater met hetzelfde liedje. En blijf toch bij mij. Het is bijna 9:15 op vrijdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Tot aan 12:00. Een nieuwe werk in uitvoering. Meteen ook de laatste van week 37. Zo snel gaat het allemaal weer. Ja, de R is weer in de maand, hè. Snel donker s'avonds. Alles gaat supersnel weer.

0: vrijdag was het dat we hem kort nog even spraken op het Mega Piratenfestijn van Radio NL in Oldebroek. En er staat inmiddels een datum gepland en die zal één deze dagen wel naar buiten komen. Dan komt hij een ochtend langs om mee te presenteren en te zingen. Dat gaat hij doen bij Lars in de ochtend. Daar binnenkort veel meer over, maar veel belangrijker is ook die datum 1 november. Want dan gaat hij zijn eerste grote soloconcert geven in de FNR in Eindhoven. En daar zal hij hier in de uitzending dan bij Radio NL het nodige over gaan vertellen. Raymond Hermans hoorde je en maximaal. Wat wij straks gaan doen is het muziekhotel er weer bij pakken. Of tenminste de inchecklist. We hebben 10 kamers. Daarin zitten 10 artiesten met een bijbehorend liedje. 2 ervan zullen we gaan draaien. En de ruimte die er ontstaat is in te vullen door jullie. Dus denk er alvast even over na. Dat allemaal straks in het volgende half uur. Nu muziek van Myrthe Lenters. Verdwaald in de liefde.
1: Sleutels.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL.
8: En dan gaan we stappen in alle peen.
7: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
9: Ridderkerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Het allernieuwste van Jeroen van Zijlst. En dat is de titel van de plaat inderdaad. Ik ga niet van roosje naar roosje. Aankomende dinsdagochtend is hij bij ons in de studio. En dan gaat hij met ons mee presenteren. Gaan we onder andere met elkaar doornemen wat hij zoal van plan is. Want deze man die bruist van de energie en van de mooie ideeën. En die heeft vast het nodige met ons te delen. Onder andere dus deze nieuwe single. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is vrijdagochtend. Er werd net een tip gegeven. Vorige week deed er meerdere liedjes uit het Muziekhotel. Is dat voor vandaag ook een optie? Reinoud heeft dat berichtje ingestuurd. En ik denk, ja, Reinoud, je hebt ook wel een punt natuurlijk. Het is de vrolijke vrijdag, dus waarom ook niet? We gaan gewoon drie wegspelen. Dat geeft weer extra ruimte in het hotel. Zodat we ook één extra iemand de mogelijkheid geven om een kamer te vullen. En dat is ook altijd prettig als het een vrolijke vrijdag is. Die van 11 september. Laten we dat dan maar doen. Wij gaan de computer vragen welke drie kamers geopend gaan worden. Welke drie cijfers verschijnen er in ons beeldscherm? Daar gaat hij. Drie stuks. En dan gaan we kijken welke bijbehorende liedjes wij ten tonele mogen brengen. En die kamers die laten dan die leegte achter. En die mag je dan binnen nu een minuutje of tien invullen. En dan kunnen we mensen blij maken. Het eerste cijfer in ons beeldscherm is de 8. Kamer nummer 8 gaan we daarmee zo meteen openen. En dan is het volgende cijfer... kamer nummer 2. Oké, 2 en 8. En daar komt nog een derde bij. Even wachten.

0: gaat Radio NL Muziekhotel.
1: Well, dat is natuurlijk voor ons ook een verrassing. Laten we beginnen bij kamer nummer 2 bovenaan de inchecklijst. En dan moet ik even dit schermpje hebben. Dat is het liedje van Danny Christian, Ik Beloof. Werd ingestuurd door Karin Verbrugge uit Veghel. Die gaan we zo meteen voor je draaien, Karin. André uit Twello, die had kamer nummer 5. En daar zit vader Abraham tussen kroegen en kerken. Ook die gaan we draaien. En kamer nummer 8, dat is de kamer die Erik Drent heeft ingestuurd. En die heeft toen gevraagd om het liedje van Klasina, Deze Boterbloem Gaat Op Stap. Dat zijn de liedjes die we erbij pakken. Dus Klasina, vader Abraham en Danny Christian. Laten we ze dan ook maar in die volgorde, zoals ik ze nu roep, gaan draaien. Even heel snel de eerste erbij zoeken. En dan beginnen we met het verzoekje van Erik Drent, kamer nummer 8. Dit is Klasina en Deze Boterbloem Gaat Op Stap.
0: Radio NL Muziekhotel.

0: En daarmee is liedje 3 compleet voor het Radio NL Muziekhotel. Je hoorde Danny, Christian en ik, beloof.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ik zat even mee te kijken naar het clipje. Nou, dat weten we ons nog heel goed te herinneren. Dat is namelijk opgenomen tijdens de muziekreis van Turkije. En dat was in het jaar 2025 dat die is opgenomen. Overdag geen bemoeienis mee gehad. Maar s'avonds hadden we de artiestenavond gehad. En Danny had erop getreden. En toen moest er nog een clip opgenomen worden. Dus een keer of 3 dit liedje. En iedereen helemaal in extase. Dus dit is blijft een mooie herinnering aan de muziekreis. Danny, Christian en ik beloof. Liedje nummer 3 zoals gezegd. Er zijn 3 nieuwe voor in de plaats gekomen. Kamer nummer 2 is vrij. En die is nu ingevuld door Peter uit Ermelo. En die vroeg om Canyon met mooi Volendam. Kamer nummer 5 hebben wij ingevuld met de suggestie van Paula. Paula komt uit Almelo en die vraagt om Joey Nicolai Tinto de Verano. Ook die heeft een plekje gekregen in het hotel. En de laatste kamer, dat was kamer nummer 8. Ook vrijgekomen en bij deze ingevuld met een erg leuke meezinger. De Shonies en Annemarie. En die is ingestuurd door Jantje uit Nuland. Nou, bij deze, dat zijn de 3 nieuwe suggesties in het hotel. En aankomende maandag spelen wij een nieuwe ronde. En wie weet gaan we dan jouw favorietje voorbij laten komen. Morgen dan staan we met Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk. Dat mag bekend zijn. Vanaf 5 uur zijn we daar te gast. De eerste optreden zijn al vroeg in de middag. De man die we zo meteen gaan draaien, die gaat als eerste het podium betreden. Dus kom zeker niet te laat. En gisteren hadden we nog even appcontact over het aantal liedjes. Welke liedjes die gaat zingen. Ja, hij gaat iedereen gewoon lekker verrassen. De plaat die nu klaar staat zal hij ongetwijfeld gaan doen. De laatste woorden in de app waren: ik heb er zin in. We gaan de beuker ingooien in Ridderkerk. Dat gaat zeker goed komen morgen. We gaan hem nu draaien. Morgen dus op het podium bij Radio NL in Ridderkerk op het Koningsplein. Dit is Frans Bauer. Heb

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
9: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum. Tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 manches. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen. De voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease site van Nederland.
17: Waar ga je heen?
16: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
0: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten. Inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
18: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
19: Overson, groot en klein wonen.
18: Check de voorraad op overson.nl.
17: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
20: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
21: En mooi groen.
20: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
21: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
22: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
23: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen, tintwegraamdecoratie.nl.
22: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
30: Exact 9:55. Dit is deel 2 van werk en uitvoering. Straks de 3:30. Suggesties daarvoor mag je alvast insturen of inspreken via de app van Radio NL. Gaan wij nu naar Den Haag bij de ANWB. Daar zit Dennis Mooi deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
31: Een hele goede morgen. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nu de meeste vertraging. Namelijk 10 minuten tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. En op de A59 Zierikzee Den Bosch doe jij tussen Maden en Knooppunt Hooipolder 5 minuten langer over. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,1. A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En de A16 Rotterdam-Breda bij 45,3.
30: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keer.
31: Tot zo.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Het is de vrolijke vrijdag bij Radio NL. Dan mag er keihard meegezongen worden. En dat gaat met het volgende liedje zeker wel lukken. Ik kan het niet alleen. De Dijk.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

Mocht je last hebben van een vrijdagdipje, wat ik me niet voor kan stellen, dan is die nu wel weg met de Power Song van Thomas Bergen. Als je de keuze had. Aan het begin van uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoeringen. Wat ik al zei, we gaan op zoek naar 3 liedjes die wij straks op verzoek mogen gaan draaien. We hebben straks nog kaarten weg te geven voor het feest van volgende week, de Dondersdikke Tentparty. En we gaan straks in het derde deel van Werk en Uitvoering ook nog een keer de tweede ronde spelen van De Kleedkamer van. En om het feestje helemaal compleet te maken, iets voor 12, maken we dan ook nog een keer de Hollandse Nieuwe voor aankomende week bekend. Kortom, een volle show.

plaats is het echt een hele druilerige dag. En dan hoor je zo'n zomerse plaat op de radio. En dan is die glimlach bij iedereen weer terug. En die glimlach op muzikaal gebied werd bezorgd door Dean Saunders. En Jana. En ook Dean is er morgenavond bij in Ridderkerk. Bij de grote artiestenshow op het Koningsplein. In Ridderkerk, waar we vanaf 5:00 middags beginnen. Het wordt een dolle boel. En het weer lijkt prima te worden. Heerlijk om zo te mogen werken dat er geen regen valt. Weinig wind. Dus dat wordt een mooie middag. Straks meer daarover om 11:30. Dan hebben we het uitgebreide weerbericht voor je. De 10:30. Wij zijn druk aan het zoeken. Of tenminste, het zoeken is niet zo moeilijk. Het is kiezen. Dat is het meer. En het is gewoon random kiezen, denk ik dan toch maar. Om zoveel mogelijk mensen blij te kunnen maken. Dus de 10:30. Ze komen eraan. We gaan nu een dame draaien die een U-call van een hit heeft. Nog steeds. 2 jaar geleden bracht ze hem uit. En dit is haar succesnummer overal waar ze komt. De afgelopen jaar al meerdere keren voorbij zien komen in het land bij evenementen van Radio NL. En dan mag je eraan kondigen en dan begint ze stevast met deze plaat. En dan heeft ze iedereen op haar hand, zingt iedereen het luidkeels mee. En het grappige is, volgende week vrijdag begint in mijn woonplaats de feestweek. En die gaat traditiegetrouw van start met 2 feestavonden. Op de eerste feestavond is ze erbij. Gewoon, ik sta in het publiek mee te zingen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
11: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
21: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
24: En dan gaan we stappen in alle pijn.
23: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
25: Ridderkerk, goedenavond!
26: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
23: Dit is Radio NL.
27: Altijd aan.
23: Altijd aan.
27: De 3 na
0: half elf.
1: 1 minuut over half elf, de hoogste tijd om er weer 3 op verzoek te mogen draaien. En ja, de eerste is meteen feestelijk en dat heeft ook te maken met vandaag. Dennis uit Oud-Karspel, die meldt zich, die zegt... ik ga zo meteen in de auto onderweg naar de locatie voor de barbecue met Frans Duits. Inderdaad, de actiedag is vandaag. Kort geleden hebben we een actieweek gedaan en de winnaars ervan... die zullen zich vanmiddag verzamelen. Hessel is daar samen met een aantal collega's naartoe om live verslag te kunnen doen... en ook voor de televisie en de socials zullen we daar het nodige gedeeld krijgen vandaag. Maar dat is leuk, gaat een gezellige middag worden. Daar hoef je niks van te missen als je de hele dag blijft luisteren naar Radio NL. En Dennis is daarna onderweg en die schrijft... voor de 3:30 zou ik graag echte vrienden willen horen. En dan hebben we het over Frans Duits, Peter Beense en Django Wachter. Gaan we daarmee beginnen, dan wens ik je een hele fijne middag, Dennis. En we gaan het volgen via de radio vanmiddag met het live verslag.
2: De 3:30.
3: Nummer 1.

0: De Marlets op Radio NL en te voet naar Scherpenheuvel. Volgende week zijn ze er overigens bij op de donderdikke tentparty, waar Radio NL de hele week al kaarten voor weggeeft. En dat zal straks ook nog gebeuren hier in werk en uitvoering. Dan maak je weer kans op een flinke stapel kaarten. De Marlets inderdaad. Ja, ik kreeg een appje. En daar is de 3:30 natuurlijk ook voor bedoeld. Maar Roelof stuurde dat appje en die schrijft: goedemorgen teken. Zou je straks de Marlets willen draaien met te voet naar Scherpenheuvel? Was te gek gisteravond. Nijverdal. En dan houdt het op en dan denk ik van, ja, wat was er zo te gek in Nijverdal? Nou, lang leven internet. Ik bedoel, je toetst even een paar woorden in en je hebt het antwoord. Inderdaad, ik snap in ene wat Roelof bedoelt. Want het is bruisend Nijverdal wat gevierd wordt deze dagen. En inderdaad, ik zag optredens van gisteravond. Ancora, Boer Benny, Jannes is er geweest. En inderdaad, de Marlets. Kijk, en dan begrijp ik hem helemaal, Roelof. Dus vandaar nog even een mooie herinnering aan de donderdagavond van Roelof. Liedje nummer 2 was dat in de lijst van 3.
1: De 3:30.
0: Kunnen we er nog 1 doen? En daarvoor gaan wij naar Franeker. Mike van der Oest zit daar te luisteren. Mike had zoiets van, ja, dit liedje zou ik heel graag willen horen voor de 3:30. Het klinkt heel zomers, het klinkt heel sexy. Dat kunnen we wel gebruiken als het dan toch buiig is op zo'n dag als vandaag. Dan moet het een beetje feestelijk worden. Het moet een beetje vrolijk, het moet een beetje zomers. Nou, dat lukt zeker met deze twee mannen. En dan heb ik het over John West en Lange Frans. Want zij staan voor je klaar om gedraaid te worden als derde in de reeks van 3. Sexy Lady.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

0: Helemaal tot het einde, het slotakkoord. André Hazes en Buonasera, Marie. En daarvoor hoorde je een keer of wat dit geluid voorbij komen. En dat betekent, ja, dat het een vrolijke vrijdag is op Radio NL. Want normaal gesproken hoor je eens per dag die bel voorbij komen. En daar is hij dan alweer. En dat betekent dat je kans maakt om samen met 10 vrienden naar de Donders Dikke Tentparty te gaan volgende week zaterdag in Pekela. Met onder andere optredens van de Paladijns, Janne, Sneeuwbal Trio, Corrie Konings, Lucas en Gea, de Havenzangers, Frank en Mirella, de Wuko's, Nieuwvoort, nou ja, we hebben ze net al even genoemd, de Marlets, de Dutch Boys zijn erbij, Imca Marine is erbij en vele, vele, vele anderen. Dit is je kans op 11 kaarten, 1 voor jezelf en 10 voor je vrienden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woord bel insturen via de app van Radio NL. En wie weet ga ik jou zometeen inderdaad een belletje doen.
1: Radio NL.
0: Dit is deze week.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
7: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
8: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume. Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
11: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
20: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
24: Bla, bla, bla, bla.
23: Welke mogelijkheden zijn er?
24: Bla, bla, bla, bla.
23: Oh.
25: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
26: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
27: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
28: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
27: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
29: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
30: Schrijf je naam en nummer op het filmpje.
31: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
32: Nu 111 fietenolie tankstations.
33: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
34: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
35: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
36: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
37: Het is 4 minuten over 11. Deel 3 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. Dat gaan we zo meteen doen met muziek van Mike Petersen. We gaan nog iemand blij maken met 11 kaarten. En er zijn meer prijzen te verdelen. Dat straks allemaal voor 12 uur. Dus een druk uurtje. Is het ook druk op de Nederlandse wegen? Ja of nee? We gaan dat vragen aan Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
38: Nou, goedemorgen. Nou, het wordt langzaam drukker op de weg. Er staat net geen 100 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is 40 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaak ook 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook was daar even dicht, maar is nu weer vrijgegeven. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 8 kilometer en 35 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Kan het beste omrijden via Maastricht over de A79. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A9 naar Alkmaar bij 61,8. Op de A13 naar Den Haag bij 14,8. En de A27 Almere-Utrecht bij 108,0.
37: Dennis, dankjewel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
38: Volgende ronde en fijn weekend.
37: Hetzelfde, doei doei.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
37: We hadden dan wel gezegd dat we dit uur zouden beginnen met Mike Petersen, maar nog niet met welk liedje. Dat doe jij. Staat nu voor je klaar.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Mike Pietersen en dat doe jij in werk en uitvoering hier op Radio NL voor de vrolijke vrijdag richting het weekend aftellend en wel. En dat doen we natuurlijk ook. En wat ik al zei, we hebben best nog wel een drukke uurtje voor de boeg. Maar ja, dat maakt het alleen maar leuk natuurlijk als wij mensen blij mogen maken met mooie prijzen. En dat gaan wij nu proberen, want we kregen de nodige appjes binnen met daarin het woord bel, zoals gevraagd. En dat heeft alles te maken met de bel die je voorbij hoorde komen. Dan maak je kans op 11 vrijkaarten voor het feest van volgende week. Dus kijken of het dit weekend een feestje gaat worden voor degene die we nu gaan bellen. Als er opgenomen wordt tenminste. Oh jee. Het zal toch niet. Ik ben er bang voor dat wij zo meteen iets van een voicemail krijgen. Ja, u luistert naar de voicemail van... dat kunnen we niet hebben. Dat betekent dat er aan de andere kant van de radio nu heel veel mensen zitten te wachten van... Oh, gaat hij mij dan bellen? Gaat hij mij dan bellen? Gaat hij mij dan bellen? Ja of nee? Ja of nee? We gaan het meemaken. Wij gaan kijken naar het volgende telefoonnummer wat in het schermpje staat. En dat hebben we bij deze. Dan gaan we die bellen. Dat is het reservegetal, zoals het dan zo mooi heet. Ja, dat is in dit geval dan hopelijk een geluksgetal. Dure zendtijd. Je had ook een plaat kunnen draaien in de tussentijd. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, ik hoor iemand in de verte hallo zeggen. Met wie?
1: Met Fardau.
0: Fardau, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda van Radio NL.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Leuk weekend voor de boeg.
1: Nee, we hebben nog vakantie. Dus het laatste weekendje van de vakantie.
0: Oh, wat is dat van... Ja, dan moet je het wel feestelijk afronden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Zullen wij een kleine bijdrage leveren?
1: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Dan start ik de toeters en bellen in dit geval. En dat betekent dat je erbij bent volgende week in Pekela op het feest van ons, wat we daar gaan geven. De dondersdikke tentparty. Je bent erbij.
1: Wat superleuk, dankjewel.
0: En het goede nieuws is, je gaat niet alleen. Je mag nog 10 vrienden meenemen ook.
1: Oh, jemig. Nou, dat wordt helemaal gezellig.
0: Ja, je mag zo meteen denken, wanneer ze dit natuurlijk horen... dan heb je in één keer heel veel vrienden van gok, zou wel mee willen. Dat soort dingen.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar jij mag het bepalen welke 10 je mee gaat nemen... en dan wens ik je heel veel plezier volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: En je mag even blijven hangen, Fardau, voor de gegevens. Dan gaan we het in orde maken en dan krijg je binnen nu een enkele dagen de kaarten thuis... en dan het feestje in je agenda zetten, zaterdag 19 september in Pekela.
1: Oké, top, dankjewel.
0: En een fijn weekend. Doei doei. En een leuk liedje terug in de tijd. De nieuwe voor. Want volgende week is Henny Wijmans erbij om deze grote hit ten gehore te brengen op de donders dikke tentparty. Je hoort hem nu met Urthela.

0: is natuurlijk een compleet verhaal aan het worden rondom deze persoon, Robert van Hemert. Want we hebben hem op de voet gevolgd toen hij meedeed met het televisieprogramma Hollandse Nieuwe. En toen de tijd was de afspraak met SBS. De winnaar gaat sowieso bij Radio NL langskomen om daar een deal te maken met alle liedjes die uitkomen. Die zullen volle bak gedraaid worden op Radio NL. En dat is gedaan. Een tweetal dagen na de finale op SBS stond hij op een maandagochtend, een zomerse maandagochtend, bij ons met de molen vol met diamantjes om te laten zien dat hij heeft gewonnen. En daar gingen heel wat singles aan vooraf. En toen kwam een ene daar, zoet, zout, zuur. En de rest is geschiedenis. Als je het aantal miljoenen bekijkt qua streams, het is ongekend. Wat een joekel van een hit. Robert van Hemert, zo 18 minuten over 11 hier op Radio NL. We gaan de volgende ronde spelen van
1: de kleedkamer van
0: vorige week, de allereerste keer, toen was het Django Wagner. Die werd ontcijferd naar aanleiding van onze aanwijzingen. En we gaan nu weer een aantal aanwijzingen geven. En we zoeken een artiest. En als je denkt te weten, hey, dit is de kleedkamer van, dan stuur je die naam in via de app van Radio NL. Maak je kans op het Radio NL prijzenpakket. Onder andere t-shirt, de cap, de zonnebril. Geen idee waar je die deze dagen voor nodig hebt, maar dan heb je er maar vast. En er zitten leuke goodies bij van Radio NL. Wij gaan de aanwijzingen geven en als wij de deur van de kleedkamer openen, dan zien wij een x-aantal flesjes water. Een rekje met hippe, hedendaagse kleding. Ergens in een hoek op een tafel staat een foto van zijn twee kinderen. We zien ook een foto van The Voice of Holland. En er ligt op de tafel een overzicht van Spotify, waarbij één single meer dan 34 miljoen streams telt. En het gaat om een nummer 1 hit in Nederland en in België. En aan de wand hangt ook nog een mooi artikel, zoals die bij velen thuis ook hangt. De welbekende zwarte fansjaal met daarop de witte letters André Hazes. Van wie is deze kleedkamer? Als jij denkt te weten wie we zoeken, is dit het moment om de app erbij te pakken, de naam van de artiest in te sturen. En zo maak je kans op het prijzenpakket van Radio NL. En als je nog twijfelt, je mag ook nog heel even wachten, want iets na 11:30 heb ik nog een aantal aanwijzingen. En die zouden misschien voor jou wel eens doorslaggevend kunnen gaan worden. Laat het maar weten. Via de app van Radio NL, de naam van deze artiest. Morgenavond staan we in Ridderkerk op het Koningsplein. En wie daar ook bij zijn, dat zijn deze mannen, de 3J's. En we hebben ze gevraagd welke liedjes ze gaan doen. Zijn we nog van in afwachting, maar ik hoop eerlijk gezegd dat deze er sowieso tussen zit. Een van de favorietjes om te draaien op de radio en om ze live te horen in het land. Morgen dus op het Koningsplein in Ridderkerk, de 3J's. Dit is Geloven in het Leven.

0: op Radio NL en geloven in het leven.
1: Radio NL, vinylarchief.
0: Bijna 11:30, de hoogste tijd om er eentje vanaf vinyl te draaien. Sinds wij een weekje of twee in deze studio zitten, hebben wij de beschikking gelukkig weer over de draaitafels. En daarmee is het vinylarchief weer volledig terug in de uitzending van Werk en Uitvoering. En vandaag gaan we terug naar het jaar 1978. Dat klinkt heel ver weg. Dat is het misschien ook wel. Het liedje wat op de draaitafel ligt, is geschreven door twee bekenden die heel veel hebben gedaan op het gebied van Nederlandstalige muziek. Niet alleen Nederlandstalig, ook Engelstalig, maar gewoon nationaal product van eigen bodem. Alleen dit schreven ze onder de naam Jansen en Janssen. Maar het waren wel Piet Sauer en Hans van Hemert die het liedje hebben gemaakt. En wanneer het zo meteen ingestart wordt, dan hoor je de welbekende doedelzakken. En bij sommigen gaat er nu ongetwijfeld al een lampje branden van, oh, dan zal het dat en dat liedje zijn. Het was een joekel van een hit. Maar liefst 11 weken hoog in de lijsten. Inclusief de nummer 1 positie. Ik heb het over de dames van Luf. We gaan luisteren naar Trojan Horse op het Radio NL.
1: Het Radio NL vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. It's the dough, dough, dough.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Hey klusjesman, doe het zelf. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl. De prijs.

0: komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
3: En dan gaan we stappen in alle pijn.
2: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
2: Is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
7: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Het is af en toe ook wel eens leuk om goed nieuws te mogen brengen. Want ja, nu is het nog druiderig, bewolkt. Iedereen die loopt hier met zo'n gezicht van... nou, is dit dan de vrolijke vrijdag? Nou, het wordt beter, mensen. Vanmiddag trekt de regen namelijk naar het oosten weg... en klaart het vanuit het westen op. Wel kan er nog een enkele bui voorkomen. En bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 20 graden. Vanavond klaart het verder op en ook komende nacht ontstaat... op veel plaatsen daardoor nevel, mist en lage bewolking. Wel een frisse nacht, 9 tot 12 graden. Morgen dan start het plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren... breekt de zon door, is het overal droog in het land... en mogen we temperaturen verwelkomen tussen de 20 en de 22 graden. Had ik het net niet over dat feestje wat wij morgen hebben in Ridderkerk? Jawel, droog en goede temperaturen. Wij hebben er zin in. Morgenmiddag vanaf 5 uur op het Koningsplein al daar... met tal van artiesten die mogen inmiddels bekend zijn... en we hopen je daar morgenmiddag te mogen begroeten. 20 tot 22 graden. Ik doe het ervoor. Zometeen nog een rondje wat betreft de kleedkamer van... we gaan de Hollandse Nieuwe straks nog onthullen... en we hebben muziek voor je... En een van die grote hits hoor je nu al terug naar 1994. Dit is Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.

0: Hij gaat morgen en overmorgen zijn 26e week in de Radio NL Top 30. 26 weken. Met die wetenschap dat het jaar 52 weken telt. Inderdaad, een half jaar lang in de lijst en hoog in de lijst. Niemand minder dan Justin de Wild, hoorde je. Cheerio.
1: De kleedkamer van...
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk het zal wel een makkie zijn deze vrijdagochtend opgave. Maar niks blijft minder waar. Want ik denk dat ik tot nu toe een keer of drie tussen al die honderden appjes de juiste naam heb gelezen. Dus wat dat betreft is er vervelend nog werk aan de winkel. En die anderen zullen zoiets hebben van, joh man, hou op met die hints. Dan kun je mij in ieder geval bellen. Nou, we hebben het gezegd, in de kleedkamer van deze artiest staan flesjes water, een rekje met hippe hedendaagse kleding, een foto van zijn twee kinderen. We zien daar ook een foto van The Voice of Holland. Er ligt een overzicht van Spotify op de tafel. En daarop is te lezen dat een liedje van deze artiest meer dan 34 miljoen streams telt. En het is een nummer 1 hit geweest in Nederland en in België. En aan de muur hangt de bekende zwarte fansjaal. Met daarop de witte letters André Hazes. Dat waren de eerste hints. We gaan nog een paar hints met je delen. We zien ook een cd of een LP-hoes van Billy Joel. En aan de muur hangt het logo van Café de Wereld. Een paar steekwoorden. The Passion, Lotto Weekend Millionaires en Call TV. Dat is hetgeen wat ik je mee mag geven. De laatste 3 minuten, de tijd om een appje te sturen. En die 3 minuten gaan vanaf dit moment in. Stuur de naam in waarvan jij denkt waarvan dit de kleedkamer moet zijn. We spelen voor een goed gevuld Radio NL prijzenpakket.

0: En ciao ciao is het einde van het liedje, de grote hit van Wesley Bronkhorst en Amalia.
1: De kleedkamer van...
0: We hadden jullie 3 minuten de tijd gegeven. Die 3 minuten die zijn voorbij. En ja, wij gaan een belletje doen met de persoon die het goede antwoord heeft ingestuurd. Dus kijken. In de hoop dat er opgenomen wordt. Niet nog een keer dat de baak...
2: Hallo, met Dave.
0: Kijk, er wordt opgenomen. Dave, goedemorgen. Je spreekt met Dirk Wouda van Radio NL.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dave. Al weekend of ben ik een beetje aan de vroege kant?
2: Ja, dat is heel vroeg, hè?
0: Ja, nee, ja, prima. Meestal luiden we rond 4 hier de weekendbel. Maar ja, voor sommigen gaat het zelfs iets eerder. Maar er moet nog even gebeukt worden in dit geval.
2: Ja, precies.
0: Heel goed. Hey Dave, het feit dat ik je bel, dat wil zometeen zeggen dat ik het goede antwoord van je heb gelezen. Maar volgens mij, en gezien het tijdstip dat je hebt geappt, had je het al redelijk snel in de gaten.
2: Ja.
0: Zonder de naam van de artiest te noemen, ben ik benieuwd. Bij welke aanwijzing had je zoiets van, dat moet die en die wel zijn?
2: The Voice, Holland Stinkt Hazen,
0: ja.
2: Dat doet hij aan mee. 2 kinderen,
0: ja.
2: Veel streams, ja, dat.
0: Het is een optelsom, wat je wil je zeggen. 1 en 1 is 2, dus ja. Het moet wel die en die zijn. Nou, laat Nederland niet langer in spanning. Wie zochten wij?
2: Jeroen van
0: der Boom natuurlijk, ja! Gefeliciteerd, Dave.
2: Ja, dankjewel.
0: Ondanks dat je nog even een aantal uurtjes moet voordat het weekend is, begint het wel feestelijk, hoor, op de vrolijke vrijdag van Radio NL.
2: Ja, perfect.
0: Ja. Hey, jij krijgt hem thuis natuurlijk. Ik ga nog even de hints met je doornemen, want die flesjes water die vind je bijna bij iedereen in de kleedkamer. Een rekje met hippe kleding, nou, dat past zeker bij hem, hebben we vorige week nog gezien. De 2 kinderen, inderdaad, zijn 2 zoons op de foto. Een foto van The Voice of Holland. Hij was de coach in het eerste seizoen van The Voice. Die Spotify-overzichten met die 34 miljoen streams en de nummer 1 hit, dat heeft natuurlijk te maken met de plaat die we zo meteen gaan draaien. Het logo van Café de Wereld, daar deed hij de stemmen voor van onder andere Gerard Joling en Joop van der Ende. Werd toen de tijd bij de VARA uitgezonden, was onderdeel later ook nog van De Wereld Draait Door. Nou, die CD en die LP-hoes van Billy Joel verwijst natuurlijk naar The Piano Man. De bekende zwarte fansjaal, je gaat wat min of meer al aan. Hij is presentator, muzikaalleider en natuurlijk buggeleider van de prachtige feesten in de Ziggo. Holland Zingt Hazes. Zijn carrière op tv begon bij Cold TV. Hij heeft meegedaan aan de Passion en heeft natuurlijk ook nog seizoenen gepresenteerd van Lotto Weekend Millionaires. En we hadden nog 1 hint kunnen geven, de toppers, maar dan werd het wel heel makkelijk. Hebben we niet gedaan.
2: Ja, Dave, perfect.
0: Van harte gefeliciteerd, man. Jij wint het Radio NL prijspakket. Het komt zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Nou, dankjewel.
0: En maak er een mooi weekend van, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
2: Doei.
0: Gaan wij de man in kwestie draaien waar het om draait. De kleedkamer van, inderdaad, Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo.

0: Laramila, en had ik je maar nooit gezond. Je gaat zo lekker meezingen zo op de vrolijke vrijdag. En dat gebeurt hier natuurlijk ook in de studio. Dat mag natuurlijk ook, want het is per slotverrekening aftellend richting het weekend. En daarover gesproken hebben wij er nog eentje voordat wij zo meteen de studio gaan openen. En Ivo Pasveer welkom geheten. Waarom Ivo? Nou, dat zeg ik er even bij. Want je hebt het vanochtend al kunnen horen. Vanmiddag is de uitreiking van de prijs. Die is gewonnen door heel veel luisteraars met Frans Duits. Op locatie wordt er gebarbecued en heel veel gezellige dingen gedaan. En daar is Hessel naar onderweg en die ga je straks in op volle kracht. En bij Stefan vanmiddag een paar keer horen met live verslag vanaf locatie. Vandaar dat Ivo vanmiddag hier in de studio zit. En die zorgt er ook voor dat al die verzoekjes gedraaid worden. Dus geen paniek, mensen. We gaan de Hollands Nieuwe vooraankomende week bekendmaken. Dat is een plaat met een verhaal, kunnen we toch wel zeggen. Want ja, nodige berichten op social media hebben al voor verwondering gezorgd, laat ik het dan zo zeggen. En iedereen had zoiets, wat is dit voor liedje? We hebben er op de zomertour in Roda aandacht aan besteed. Maar nu de clue daar is, heeft iedereen zoiets, oh, het valt best wel mee. Ja, dat klopt ook wel. Want het eind van het verhaal is bij dit liedje dat het om naald en draad gaat. En dan denk je van, oh ja, maar als je zo meteen de tekst hoort, dan denk je van, waar gaat dit naartoe? Het is dan wel vrijdag, bijna weekend. Maar deze plaat ga je vanaf volgende week maandag iedere dag volop voorbij horen komen. Het is namelijk de nieuwe van Erik van Klinken. Door het oog van de naald is de Hollandse nieuwe aankomende week. En het applaus is daar voor Erik. En als je het zo meteen hoort, dan denk je van, nou ja, schunnig liedje. Nee, dat is het niet. Gewoon doorluisteren tot het einde. En dan is het naald en draad. Dit is hem, door het oog van de naald. Fijn weekend.
1: Hey, zit hij er al in?

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Altijd snel geleverd.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
5: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
5: Gaat u naar Eemsnet.
4: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
5: Ga dus naar Eemsnet.
4: Eemsnet.nl, bijna altijd open.
6: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
12: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
13: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
12: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
15: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
16: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
15: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus.
0: frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
23: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
24: Goedemiddag, 12 uur geweest. Je luistert op volle kracht op Radio NL met allereerste ANWB verkeersinformatie. Het wordt al drukker op de wegen. Momenteel 102 kilometer aan files. En dit zijn de files die opvallen. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Grens 35 minuten voor de politiecontroles. En de A76 Aken-Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen een uur door een ongeluk met de vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en dan de A2. Flitsers gemeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo 125.7. De A15 Rotterdam-Gorkum bij 72.0. A28 Zwolle-Groningen 134.0. En de A59 Den Bosch-Zonzeel bij 111.6. Goeie reis.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ja, die is er niet. Die is namelijk vanmiddag in Maurik te vinden bij de Frans-Duits Barbecue.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

Frans en Titanic bij Radio NL. Op volle kracht, op volle kracht, op volle kracht. Och, lekker. Het is aftellen richting het weekend. Dat is ook te merken op de weg, want het is lekker druk inmiddels op de weg. Veel mensen die toch voor de lunchpauze nog richting huis aan het planken zijn. Maar misschien werk je vandaag thuis, zit je gewoon in je laatste werkdag, ben je aan het opmaken voor de vrijdagmiddagborrel, of ben je iets heel anders aan het doen op deze vrijdagmiddag. Tot 3 uur zijn er alleen maar verzoekjes te horen op Radio NL, want dit is natuurlijk het verzoekprogramma van Radio NL op volle kracht. Zonder Hessel vandaag trouwens, want die is namelijk op het land van Maurik. Daar is vanmiddag, ik hoop dat het weer een beetje beter wordt, de barbecue met Frans Duits en Hessel ga je vanmiddag live vanuit Maurik horen. Ja, om je te vertellen wat daar allemaal gaande is in Maurik tijdens de Frans-Duits barbecue. Maar voor nu, first things first, jouw appjes, jouw verzoekjes, stuur ze door in de gratis Radio NL app. Dan gaan we namelijk jouw favoriete liedjes draaien om het weekend eventjes goed af te trappen.

0: ik ben dus een jaar of twee geleden verhuisd. En ik zat dus nog te twijfelen van ja, is het dan ook eindelijk tijd voor een nieuw bed? Uiteindelijk is de twijfelaar geworden. Voor mij dus een dubbele twijfelaar. Eerst twijfelen of ik daadwerkelijk een nieuw bed wilde hebben. En daarna twijfelen of het een twijfelaar zou worden. Maar het is een twijfelaar geworden. Monique Smit hoorde je zojuist bij Radio NL. Hey Joshua uit Rotterdam, goedemiddag.
1: Hey Ivo, goedemiddag. De vrolijke vrijdag. En een natte vrijdag. Ik heb wel even zin in zomer, zon en strand van Rutger van Barneveld. Kom maar door. Alvast een goed weekend. Yo! Yeah.

0: als het zo naar beneden plant als vandaag, dan hoop je toch een beetje op zomer, zonne en strand. Rutger van Barneveld bij Radio NL. Muziek onderweg van Mart Hoogkamer, aangevraagd in de Radio NL app. 3 A's komen eraan met Je zit in mijn hoofd. En heel vaak is het zo, hè, dat van Engelstalige liedjes uiteindelijk Nederlandstalige covers worden gemaakt. Daar zijn we gek op als Nederlandse artiesten. Maar wist je dat het soms ook andersom gebeurt? Dat een Nederlandstalig liedje zo populair wordt dat er een Engelstalige cover op wordt gemaakt. Nou, het is gebeurd in de jaren 80 en zometeen hoor je het resultaat.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: We gaan op zoek naar pellets.
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
11: Bokpop, Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
17: En dan gaan we stappen in alle peen.
16: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
18: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
16: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
16: Altijd aan.

De belangrijke vragen des levens, hè. Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? En ik heb getwijfeld over België. Het goede doel bij Radio NL. En België, dit liedje van Henk en Henk, was zo succesvol in Nederland dat ze dachten van ja, als we het in Nederland zo goed doen, dan kunnen we het ook internationaal gaan proberen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben een gelegenheidsbandje voor dit liedje opgericht. Dat heet The Good Cause, oftewel het goede doel in het Engels. Maar dat ging niet over België, het ging over Luxemburg. En het klinkt zo, let op.

is toch grappig? Uiteindelijk was dit niet zo'n succes trouwens. Maar goed, wel inclusief videoclip. Dus ze hebben echt hun best gedaan om ook internationaal door te breken. Maar Henk en Henk, die blijven gewoon Nederlanders en van ons. Appie binnengekomen van Danny uit Rotterdam. Hey Radio NL, wij zijn hier in de Jaloezieënfabriek Zuid ons op aan het maken voor het Radio NL muziekfeest in Ridderkerk morgenavond. Zouden wij een voorproefje mogen van Dean Sanders met 1, 2, 3? Alvast bedankt. Nou, sterker nog, ik heb een voorproefje van hoe het morgenavond gaat klinken. Want dit is namelijk de live versie van Dean Sanders en 1, 2, 3.

0: gaat klinken op het Koningsplein in Ridderkerk, dan moet dat wel goed komen, denk ik. Dean Sanders en 123, hij is erbij. Hè. Morgenavond Radio NL Artiestenshow Koningsplein in Ridderkerk. En niet alleen Dean Sanders is erbij, maar ook de 3A's Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Jan Brink, Wendy van Hout. En dikke tip, als je Frans Bauer en de 3A's niet wil missen, zorg dat je op tijd komt, want ze staan al vroeg in het programma. En dat begint om 5 uur Koningsplein Ridderkerk morgenmiddag. Hey Hessel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Niet in de studio vandaag, Hessel, maar op het eiland van Maurik.
1: Ja joh, en die tocht hierheen al is heel bijzonder. Want, ik moest met het veerpont over ergens in de prachtige gebieden hier. En uiteindelijk zijn we allemaal aanbeland met een vrachtwagen vol spullen. En met collega Siert en met Sido. Die hier, en natuurlijk Frans-Duitse management en de platenmaatschappij. Alles staat hier. De beste geluidsman.
0: De beste geluidsman. Ja,
1: dat is Richard Pot, voor je weet. Richard Pot, ja. Maar goed, wij zijn dus nu om een euro te trekken waar heel veel winnaars achter staan. Natuurlijk of 100. Of tenminste, die mensen die allemaal mee mogen. Hè. De winnaars waren 25. En die hebben allemaal gasten meegenomen. Die hebben er heel veel zin in. En we gaan eens kijken of we ze naar binnen kunnen halen. Ik weet niet of ik ook al in binnen ben nu. Nog niet, maar dat komt eraan. Dus je kunt zo meekijken op radionl.tv. En natuurlijk ook via onze app. Ik heb hier twee prachtige dames staan trouwens. Mirte. Hi Mirte.
2: Goedemorgen. Ik ben sales en events hier. Dus ik regel lekker alle boel voor jullie om de mensen te mogen ontvangen zo meteen.
1: Wat leuk, hè? Gezellig. En jullie hebben het helemaal voorbereid. Wat is dit voor zo? Wat is dit?
2: Ja, we staan op het moment in Mauk Bistro. En dit zit aangepast op ons entertainment centrum. Ja. En eigenlijk is het gewoon een heel prachtig restaurant. Wat wij vandaag omgekeurd hebben tot de locatie voor onze winnaars.
0: Nou, de verbinding met Maurik is momenteel niet optimaal. Dat gaan we nog heel eventjes regelen. Komen we zo meteen bij je terug, Hessel. Goed?

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Inmiddels bijna 45 jaar oud, dit liedje. Tegenwoordig is het een stuk makkelijker om gewoon een lichtje op iemand te schijnen. Ik bedoel, je hebt gewoon een zaklamp in je telefoon zitten, hè? Op je telefoon. Altijd in je broekzak, en dat is ideaal. Je luistert Radio NL op vrijdagmiddag. Dit is Op Volle Kracht met zo direct hier meer verzoekjes. Wat wil je horen? Laat het weten in de app. En ook zo meteen nog een keer schakelen met Hessel op het eiland van Maurik, die daar bij de Frans-Duits barbecue is.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
4: Volle gas in mijn truck. En er lijkt een muziekje op.
3: Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoemt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
9: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Elissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade. En hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
15: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
16: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
17: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
14: bouwtopper.nl.
16: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject?
17: Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
18: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
17: Altijd snel geleverd.
19: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
20: Bla bla bla bla.
19: Welke mogelijkheden zijn er?
20: Bla bla bla bla.
21: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
22: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
18: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
23: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
24: Nee.
23: Proteïne-shakes.
25: Gadver.
23: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker bezig.
23: Milner.
27: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
23: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
26: Lekker bezig.
28: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
30: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
31: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
32: Goedemiddag, 1 uur geweest. Je luistert Radio NL tijdens de pre-vrijdagmiddagborrel. Het is ook al druk op de weg volgens de ANWB. 120 kilometer aan files. En zoals gebruikelijk wordt het wel drukker vroeg op de middag. File op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 10 minuten. De A76 Aken-Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen. 35 minuten door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. En de N50 Zwolle-Emmeloord tussen Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 5 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar momenteel dicht. Flitsers gemeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo 125.7, de A7 Heerenveen-Groningen 168.1, A22 Beverwijk-Velsen bij 14.7 en de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213.0. Goeie reis.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Eva Pasveer!
32: En waar heb je zin in? Wat wil je horen? Jouw verzoekjes die zijn welkom in de Radio NL-app.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Aalten bij Radio NL en echte liefde is te koop. Och, lekker zeg, dat vrijdagmiddaggevoel. Het weekend zit er aan te komen. Ik hoop dat je ook een lekker weekend voor de boeg hebt met heel veel plannen of juist absoluut geen plannen. Ja, en hopen dat deze vrijdag dan ook weer snel voorbij gaat. Wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de Radio NL app en zet er ook direct even je verzoekje bij. Want we draaien tot 3 uur, zoals altijd, in opvolle kracht op verzoek. Zo zie ik een appie binnenkomen van Natasja uit Hardingsveld, Giessendam. Hey Natasja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je al weekend?
1: Nou ja, weekend. Ik ben sowieso heel dag. Werk heb ik niet meer. Dus ja, ik zit gewoon heel dag thuis.
0: Het is altijd weekend.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaat het liedje wat je aanvraagt ook op natuurlijk, Natasja. Want wat wil je horen?
1: Nou ja, we hadden eigenlijk Vrijdag is Vrij van Vincent.
0: Vrijdag is Vrij. Net als donderdag en woensdag en dinsdag. Toch? Ja. Zo is het. Nou, Vrijdag is Vrij. Ik ga hem zo direct even draaien voor je, Natasja. Mooi weekend toegewenst, hè?
1: Dankjewel.
0: Eerst nog voor Jarne uit Kesteren. Die is druk aan het werk als trekkermonteur. En die vraagt of we iets van Jovin kunnen draaien.

lekker. Je weet als dit liedje op de radio is, dat het weekend heel dichtbij is. Het was Vincent en vrijdag is vrij voor, moet ik even snel kijken, Natasha uit Hardingsveld, Giessendam. En jij kunt ook je favoriete liedje aanvragen. Doe dat in de Radio NL app. Zo stuurt Lars uit Uithuizen mede. Vanmiddag even een lading ophalen in Groningen en dan heel snel naar Duitsland. Ik had een verzoeknummer. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. De nieuwe van Jeroen van Zelst.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Noordpop Cinemuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, noordpopcinemuren.nl.
10: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
23: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
24: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
25: Ridderkerk, goedenavond!
26: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Het is exact 2:30. Tijd voor het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
4: Ja, weer of geen weer, Jan, jij bent er altijd natuurlijk. En het lijkt op zich een mooi weekend te worden, toch?
19: Ja, zondag niet hoor. Niet echt. Okay. Nee, maar morgen ziet er wel goed uit.
4: Dan neem ik mijn woorden hierbij terug. Vertel.
19: Oké, ja. Nou, laten we eerst even starten met vanmiddag. We hebben vanochtend op veel plaatsen regen en motregen gehad. Meestal aan de kust, 9 mm in Hoek van Holland, 8 petten. Julianendorp bijna 11. Naarmate het regengebied verder het land introk, nam de intensiteit af. Maar het kan komende uren hier en daar nog wat licht regenen en motregenen. Alleen in het noordwesten van het land, daar begint de zon er nu redelijk goed door te komen. Was rond het middaguur al het geval. En dat zie je ook terug in de temperatuurniveau. Het is bijna 20 graden in de regio Den Helder. Vlieland heeft al de 20 graden bereikt. Terwijl bijvoorbeeld in het midden van het land, waar het nog wat waar het bewolkt is en regenachtig, is het maar een graad op 15 tot 16. Maar goed, dan zal de temperatuur in de loop van de middag ook wel wat bijtrekken. Want dat regengebied en het gebied met veel bewolking verplaatst zich langzaam naar het oosten. Maar de meeste zon dus vanmiddag in het noordwesten en in het westen van het land. Binnenland vooralsnog dus bewolkt en wat regen en motregen. En dan aan het einde van de middag en vanavond is de meeste nattigheid het land uit. En dan is het overal ondertussen al zo'n 18 tot 19 graden geworden. Nou, vanavond op een buitje in het binnenland na droog. Van de komende nacht droog, opklaringen ook. Maar wel ontstaat in de vochtige lucht, vooral in het binnenland, plaatselijk mist. En die mist kan er morgenochtend ook nog zijn. Maar lost dan daarna op. En dan hebben we een dag met wat bewolking, wat zon. In de middag meer zon, maar zaterdagavond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen 20 tot 21 graden. En een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag trouwens een westenwind. Nou, zondag, daar trekt weer de front ons land binnen. Het blijft een beetje hangen. Dus het betekent vooral in de nacht en ochtend bewolking en af en toe regen en motregen. Wellicht ook nog deels in de middag, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. En daarna het weekend, maandag, meest droog weer. Temperatuur gaat trouwens in het weekend wel wat omhoog. Morgen 21, 22 graden. Zondag 20, 21 en maandag 23 graden. En dan dinsdag ook 23 graden. Maar dan komt er wel weer een enkele bui. Of dan kunnen er wel weer wat buien vallen. En dan woensdag koelt het weer een aantal graden af.
4: Oké, kunnen we gaan rekenen op een mooie nazomer? Of zie jij het nog niet gebeuren?
19: Nou, maar het is op zich geen onverdienstelijk weer de komende tijd. Maar echt compleet nazomer, dat is het nog niet hoor. Nee.
4: Dan tijd voor de dagelijkse weerspreuk.
19: September is de lentemaand van de herfst.
4: Nou, dat was een hele korte vandaag.
19: Ja, dat was een korte vandaag, ja.
4: Oké. Dankjewel, jou. Mooi weekend, hè?
19: Ja, hetzelfde.

0: spreek ik die van jou.
1: Het was hard te breken. De nieuwe Emma Heesters, aangevraagd door Emily in de Radio Bonaire. Dankjewel daarvoor. Dit is Op Volle Kracht, jouw favoriete liedjes. En je kunt ze aanvragen in de gratis Radio Bonaire app. Een spraakberichtje dat net binnenkwam van Luc uit Denenkamp. Hey Luc, goedemiddag.
2: Dag Radio DJ Ivo Pasveer. Luc de Nenus hier uit het altijd mooie Denenkamp.
1: Hallo.
2: Hierbij een verzoekje voor Couriercentrum Denenkamp, alle chauffeurs, kantoor en planners. Robert Pater met Jaren komen, jaren gaan alstublieft. La la la la la la la.
1: Oh, dat is lekker, lekker meezingen, dat liedje van Robert Pater. Ik ga hem zo direct even draaien. Eerst naar Dani uit Brakel, live vanuit de Bloemenkas. Hey Dani, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Is dat ook ontzettend warm in zo'n Bloemenkas?
3: Vandaag niet, maar als het 30 graden is, dan is het niet te houden.
1: Dan is het letterlijk een kas waarin je opwarmt.
3: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Maar vandaag goed vol te houden en nog een paar uurtjes voordat het weekend is, geloof ik, toch?
3: Ja, tot 5 uur, dan kunnen we aan bier.
1: Oké, aftellen. Hé, hey, ja. Dani, jij wil een liedje horen voor jouw broertje Levi. Waarom deze?
3: Ja, hij houdt van die piratenmuziek, dus ik dacht, hij houdt ook van de liedje, dus vandaar.
1: Zeg het maar, wat wil je horen?
3: Stap in Olde Pekela van de Dutch Boys.
4: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met

Martin Binnendans en ik hoor niks geks. Hey, let je er wel eens op of teksten van artiesten kloppen? Hey, sommige bands of artiesten die staan erop bekend dat er helemaal niks taalkundigs klopt van hun teksten. Denk aan bijvoorbeeld de teksten van Van Bluff. Ga die er maar eens op naslaan. Die staat er natuurlijk op bekend dat er echt helemaal geen houtje van klopt. Maar soms zijn artiesten en bands ook enorm gedetailleerd in wat ze zingen. Bijvoorbeeld Skik met Op fietsen, liedje in het Drents natuurlijk, waarin hij een tocht illustreert door Drenthe heen. Nou, is er iemand op social media geweest die dacht, ja, ik heb tijd over. Ik ga dat eens een keertje op papier zetten. Ik pak een kaart van Drenthe en alle plekken die Daniel Lohuus in dat liedje noemt, die ga ik op die kaart zetten. En inderdaad, als je die kaart bekijkt, hij maakt echt daadwerkelijk een rondje om Drenthe. Met andere woorden, een kleine challenge. Als je momenteel niks te doen hebt, pak er even Google Maps erbij en luister goed naar het volgende liedje. Markeer alle punten waar Daniel Lohuus over zingt en dan zie je vanzelf dat hij daadwerkelijk een rondje door Drenthe fietst. Op fietsen, Skik, nu bij Radio NL.

getekend. Ik zie nog een berichtje van Jantje binnenkomen in de radio. En de plannen zijn om hem te gaan fietsen als ik met pensioen ga. Nog 3 keer de kerstboom opzetten. En het is zover. Hey, gewoon mee dan, Ivo. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn conditie niet zodanig goed is dat ik dit nu al kan toezeggen. Nee, Jantje, dan moet ik echt even gaan trainen. Hey, je luistert Radio NL vrijdagmiddag en muziek onderweg van 3A's Frans Duits. En zo meteen gaan we ook nog even schakelen naar die barbecue met Frans Duits.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
4: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
23: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
24: Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen, tintwegraamdecoratie.nl.
23: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Douglas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
27: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
29: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
30: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
32: Goedemiddag, 2 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al druk op de weg. Momenteel bijna 200 kilometer aan files. En dit zijn de files die opvallen. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Geldermalsen, 23 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer, 7 minuten. A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof, 12 minuten. En de N99 Den Oever-Den Helder tussen Anna Paulona en Den Helder, momenteel 10 minuten. Flitsers op de A4. Antwerpen-Rotterdam 241.6. A15 Nijmegen-Gorkum 109.0. A30 Ede-Barneveld bij 16.2. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 90.9. Goeie reis.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Ivan Pasveer!
32: En richting het weekend met jouw favoriete liedjes. Vraag ze aan in de Radio NL-app. Dit zijn de 3 A's.
33: Dit is de muziek van Radio

0: Frans Duits en Lange Frans Tour de France hoor je zojuist bij Radio Rel. Het is op volle kracht op vrijdagmiddag. En over Frans Duits gesproken, er is momenteel een leuk feestje aan de gang in Maurik. Om precies te zijn, het eiland van Maurik. Daar is namelijk een barbecue aan de gang met Frans Duits himself. Ik heb begrepen dat hij zelfs al gespot is daar. En op het eiland van Maurik met, ik zie heel veel mooie waaiers momenteel in beeld. Hessel Wijkstra, hey Hessel, goedemiddag.
1: Ja, ik ben alles aan het weggeven wat we maar kunnen weggeven. Dat is natuurlijk hilarisch. We hebben de mensen al horen zingen en dansen en zwaaien doen. Maar ik neem je even mee voor een sfeerimpressie hier bij het eiland van Maurik. Supergezellige mensen. Wij hebben eigenlijk alleen maar gezellige mensen die naar ons luisteren. 25 winnaars die allemaal in introducees hebben meegenomen. En tafel 1, die zit er achterin. Ja, daar lopen we even naartoe, dus loop even mee. Zie je gelijk even hoe de setting hier is. Hè. Frans gaat hier straks. Hier wordt nog bingo gespeeld. Hier staan de geluidsmannen. Dag mannen.
2: Ben jij zo?
1: Kijk, en hier zitten we bij tafel 1. Hallo tafel 1.
3: Hallo.
1: Alles goed?
3: Goedemiddag.
1: Ja.
3: Ja, alles gaat prima hier.
1: Ja. Waar komen jullie vandaan?
3: Steenwijk.
1: Steenwijk. Wie heeft de prijs gewonnen? Oh, daar ben je zelf. Wat is je naam dan?
3: Laura.
1: Oh, Laura natuurlijk. Hoe is het, Laura? Veel reacties gehad?
3: Jawel. En vooral als je vandaag iets anders moest plannen en dat te zeggen wat je gaat doen. Ja, ik ga barbecuen. Ja, doe even normaal.
1: Ja, dat geloven ze niet.
3: Nee. Nee, maar als dat dan echt zo is, dan willen ze wel mee.
1: Ja.
3: Ja, dus...
1: Mensen die mee zijn, die zitten hier. Deze meneer, wie bent u?
4: Ik ben Frank.
1: Frank?
4: Ja.
1: Oké, okay, en even een dagje vrijgenomen.
4: Ja,
1: een
4: dagje vrijgenomen om aan te sluiten, hè. Ja. Vorige zet.
1: Alleen al naartoe is.
4: Ja, bijzonder.
1: Ja. Jullie zijn op de rij. Wie zijn jullie?
3: Ik ben Sien.
0: Nou, je hoort het, de verbinding met Maurik is niet optimaal. Maar het is een mooi feestje daar in Maurik. En voor alle prijswinnaars die erbij zijn, wordt het sowieso een prachtige middag om mee te maken. Nou, vrijdagmiddag op volle kracht, Radio RL. Hier is Rob de Nijs en Bangerhart.

is heerlijk. Ouderwetse truckersmuziek, nieuwe muziek bij Radio RL. Erik van Hoof en volle gas. Je luistert op volle kracht met Yves Berendsen. Elke dag

0: Bizar hoe dit liedje geëxplodeerd is 3 jaar geleden. Yves Berendsen en Terug in de Tijd in de Op Volle Kracht op Radio NL. Met jouw verzoekjes, hè. Vraag ze aan in de Radio NL app. Ook als je een exotisch verzoekje hebt, hè. Een liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort, dan is hij uiteraard van harte welkom. Zoals bijvoorbeeld het liedje van Raymond uit Wobbels. Hey Raymond.
1: Hey Ivo, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hey, zou jij straks voor mij de nieuwe van Jorieke Sterke willen draaien? Niet janken, maar planken. Nou ja, zie maar even. Hey, een goede uitzending. Joejoe.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Heb je trek?

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Bokpop, Zinnenburen, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
2: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
5: Volle gas in mijn truck. Met de lekkere muziekje op.
4: Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
6: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
14: Ridderkerk, goedenavond!
15: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
13: Is Radio NL. Altijd aan.
16: Oké, let goed op. Wil je naar de Donders Dikke Tent Party? App dan nu Tent Party in de Radio RL app. Wie weet stuur ik jou samen met 3 vrienden richting Pekela op 19 september. App nu het woord Tent Party in de Radio RL app. Binnen nu en 5 minuten bel ik iemand terug en die gaat samen met 3 vrienden richting de Donders Dikke Tent Party.

0: en Simon bij Radio NL en De Soldaat. Het is vrijdagmiddag. Vanmiddag jouw allerlaatste kans op kaarten voor de dondersdikke tentparty. 19 september, dat is volgende week zaterdag in Pekela. Denk je nu van, joh, daar wil ik heen, dat wil ik niet missen. App dan het woord tentparty in de Radio NL app om kans te maken. Nou, heb je dat gedaan? Hou dan nu je telefoon in de gaten, want ik bel as we speak iemand terug die dat heeft gedaan.
1: Goedemiddag, met Jorien.
0: Hey Jorien, met Ivo van Radio NL.
1: Hallo Ivo.
0: Vanuit Groningen, Jorien.
1: Jazeker.
0: En jij zit momenteel op de kraan.
1: Ja, klopt helemaal. Ik ben druk aan het slootschonen.
0: Zit je dan heel hoog of zit je heel laag?
1: Heel laag.
0: Heel laag. Lekker bij de sloot.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Jorien, jij hebt zin in een feestje?
1: Jazeker weten.
0: Donders dikke tentparty. Volgende week zaterdag.
1: Jazeker.
0: En jij bent erbij. Gefeliciteerd.
1: Kijk aan, dankjewel.
0: 4 kaarten ga ik aan je geven, Jorien. Van harte gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
1: Mooi. Ja, mijn vrienden natuurlijk. En mijn vriendin.
0: Gezellig, gezellig. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier, Jorien. En maak er een mooie middag van.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: En denk je nu van, joh, ik wil ook nog kans maken op kaarten voor die dondersdikke tentparty. Zometeen bij Stefan. Opnieuw kans.

0: sensatie Flair en Door het Oog van de Nacht bij Radio NL op vrijdagmiddag tijdens de Frans-Duits barbecue op het eiland van Maurik. Ik heb begrepen dat er momenteel een muziek bingo gaande is en de man himself is gearriveerd, Frans-Duits, en Hessel die staat nu bij hem. Hessel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, hij kwam binnen en ze gingen allemaal tekeer, jongen. Niet normaal.
2: Ja, maar boe, wegwezen, zei ze. Waar is die andere artiest? Ja, dat kreeg gelijk te horen, jongens.
1: Frans, wat ziet het er waanzinnig uit hier, man.
2: Het is echt leuk, hè. Het is echt, ja, dit is in mijn achtertuin. Eiland van Maurik is een plekje waar ik heel graag kom, al heel lang kom. En ik denk van, ja, weet je, dit is gewoon in mijn achtertuin, mijn thuis. Dus hoe leuk is het dan om jullie en andere gasten te ontvangen hier?
1: Ondertussen, onder de bingo, heb je mij even een rondleiding gegeven. Ja. Het is net of je bent hier echt kind in huis.
2: Ik ben hier echt kind in huis.
1: Je hebt de druppel gewoon in zak.
2: Ik heb de druppel in mijn zak, inderdaad. Ja. Ik heb inmiddels de vrijheid gekregen om overal te gaan en staan. En het leuke is, ik heb hier ook nog een eigen karaokebar.
1: Ja, dus dat, ik heb hem gezien. Leuk.
2: Ja, je wilde niet zingen, maar je hebt hem wel gezien. Ja,
1: waanzinnig. Wat een mooi bedrijf.
2: Ja, dank je.
1: Hey, dit eten hier ziet er ook heel goed uit. Laten we even een glimp laten zien aan de mensen kijken.
2: Ja,
1: we gaan straks barbecue natuurlijk.
2: We gaan barbecue. Ja, ze zijn al druk aan de barbecue voor ons. Maar jongens, thuis, kijk eventjes. Dan hoeven wij niet in de herrie te staan van... Dre. Maar zo bedoel ik het niet. Maar het is echt fantastisch, joh. Het eten is goed. Dit is echt wel... Next level feestje, jongens.
1: Leuk. Ja, nou hebben die mensen die stonden op de gang al te juichen van plezier om erin te mogen. En dan is het toch even een spannend moment om even naar binnen te lopen. Of heb jij dat ook?
2: Ja, dat heb ik ook, ja. Ik stond natuurlijk al achter hem stiekem een beetje te kijken. En ik zag de mensen allemaal een beetje draaien en doen. Ik vind, weet je, je bent gastheer, hè. Wij zijn samen de host van deze dag. Ja, dan moet je er gewoon van A tot en met Z bij zijn.
1: Al naar aanleiding van de actie Hey Fransie.
2: Hey Fransie.
1: Hoe gaat het, Fransie, met Hey Fransie?
2: Ja, Hey Fransie gaat goed. En met andere Fransie, dat weten de mensen hier nog niet, maar die komt zo meteen ook nog.
1: Lange Frans komt.
2: Lange Frans komt. Oh. Dus die komt ook even het liedje meedoen. Dat is superleuk, toch?
1: Maar is het een betrouwbare rapper? Of?
2: Nou, hij kan rappen als geen andere. Hij
1: bedoel,
2: hij
1: rappers, echt... die komen soms...
2: Nou, als je niet komt, dan breken we allebei zijn benen.
1: Hij zit natuurlijk in meerdere liedjes. Hoe kwam dit tot stand met jou dan eigenlijk?
2: Nou, uiteindelijk hebben wij, al even geleden bij de beste zangers van Nederland, zeg maar. Toen zaten we samen in het programma. Toen zeiden we Frans, we moeten gewoon samen een keer iets doen. Ja. Nou, als er iets komt wat past, gaan we dat doen. En nu een aantal jaren later hebben we dat kunnen doen met Hey Fransie.
1: Nou, dan schrijft hij zo'n rap en dat lees je dan door. Dan denk je van, daar staat ook een zin in Frans.
2: Ik heb het niet gelezen, hij liet het gelijk horen.
1: Ja?
2: En als hij het doet, zeg maar, dan is het gelijk
1: is
2: magisch.
1: Klaar,
2: dan is het gelijk magisch.
1: Ja, ja.
2: Is dat, ja.
1: Maar wat vind je dan van het feit dat hij ook in andere liedjes zit?
2: Ja, dat is alleen maar goed, hoor. De Polonaise komt naar buiten, jongens. Wat heerlijk dit. Oh, wat fantastisch, toch? Maar nee, dat is alleen maar goed, weet je. Hij, kijk, van een volksartiest, zeg maar, wordt een beetje verwacht dat het een samenwerking is en daarna weer solo. Ja, een rapper kan gewoon met iedereen. Dat is ook wel
1: maar met hoeveel dan? Want die Donnie gaat ook maar door met iedere artiest.
2: Ja, maar Donnie is ook een rapper.
1: Ja.
2: Weet je wel, dus die pakt ook iedereen die pakken kan, zeg ik altijd maar. En dat is alleen maar leuk. Hoe breder, hoe leuker. Ja. Vind ik wel.
1: Nou, super hit gehad. Maar ben je wel eens in Frankrijk geweest?
2: Zeker ben ik wel eens in Frankrijk geweest. Ja, joh. Meerdere keren zelfs. Ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch land. Het is echt een prachtig land. Eten is goed en hele mooie steden. Maar ik ben wel Kroatië, Spanje, zo. Ja, dat vind ik wel te gek. En in de winter natuurlijk naar Zwitserland en zo.
1: Ik had nog even een gesprekje met jouw geluidsman, Richard. Is al jaren bij, hè? Richard Pot.
2: Ja, al 16 jaar, 15 jaar. 16.
1: Dat is niet normaal, joh.
2: Ja, joh.
1: Leuke vent. Hey, maar hij zei, ja, we hebben druk, is niet normaal.
2: Ja.
1: Hoe druk kan jij het hebben? Want jij bent ook nog handelaar en je bent...
2: Ja, ik doe wat dat betreft een beetje meer dan alleen het zingen.
1: Chauffeur, slopen,
2: handel, wandel, drankjes verkopen, een beetje optreden in het land.
1: Coureur,
2: nou dat klinkt heel fout, maar ik doe alles, ja. Bijna alles, sorry. Ja. Nee, maar dat is gewoon leuk, weet je. Ik heb geen werk, ik heb alleen maar hobby's. En dat maakt het leuk. En wat ik het leukste vind is met mensen omgaan, en dat doe ik in alle verzetten. Ja. Dus dat is super gaaf.
1: Ja. Dan het geheim van de Smit, hoe blijf jij zo slank?
2: Sporten, opletten. Ik zit op dit moment in een sporttraject. Ik was weer stiekem toch weer 8 kilo aangekomen, die zijn er inmiddels weer vanaf. Dus ik zit weer op mijn streefgewicht, om maar even zo te zeggen. En nu een beetje spier opbouwen.
1: Mag je dan wel barbecue zo?
2: Ik mag zeker barbecue. Ik had al gezegd, doe mij maar een kippie. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar er liggen ook kip wraps en zo. Dus, en dat mag je gewoon allemaal hebben, joh. Je moet alleen een beetje afwegen.
1: Ziet er waanzinnig goed uit.
2: Dankjewel. Wat te drinken van me?
1: Cola Zero.
2: Is goed, ga ik halen.
1: Nou, Frans, we gaan even de mensen laten zien, want het wordt een hele hoop herrie nu. Maar we lopen, ik had voorgesteld aan Siert, om even met beeld naar binnen te lopen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat dan het eindshot wordt, oké?
2: Is dat het eindshot?
1: Ja, dan moeten wij terug erin lopen. Moet je terug erin lopen.
2: Gaan we rennen of gaan we normaal lopen?
1: Zo. Dat is op de tv. Ben jij wel gewend, hè?
2: Pas op.
1: Ga terug erin.
2: Hier heb je die geluid voor. Dat is een lastig moment. Dit wordt een herrie, hoor, dames en heren. Maar, en achteruit lopen valt ook niet.
1: Niet echt Nederlandstalig, hè?
2: Normaal gesproken na een paar flessen drank. Maar, wil je een rondje draaien? Wat wil je?
1: Ja, mensen, ja. Een rondje lopen.
0: Wat een herrie daar. Het is in ieder geval een feestje daar in het land van Maurik. En je hoort Frans Duitsers live op Radio NL. Zullen we ook eventjes draaien dan?

Frans-Duits. Zo direct richting het weekend in volle vaart met de middagshow van Radio NL. Gezeur met Leur met Stefan. Heel veel plezier. Deze werd nog aangevraagd door Jan uit Groningen. Edwin Roelvink en de meisjes van de nacht. Iedere

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Weer die klote mug in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
6: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig, alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
22: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
24: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
25: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
26: Bla bla bla bla.
25: Welke mogelijkheden zijn er?
26: Bla bla bla bla.
27: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
24: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
28: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
29: Smint.
30: Valt je iets op aan mij?
29: Nieuwe jas?
30: Nee.
29: Nieuwe schoenen?
30: Nee.
29: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
31: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
32: yourself. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
30: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
32: Oh, en nu niet?
30: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
32: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
33: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
34: Oh. Goedemorgen allemaal.
35: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
36: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
37: Een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staat 1 lange op de A50 tussen Heteren en de Maasbrug. 24 minuten, 16 kilometer meter maar liefst. En dan de snelheidscontroles A12 Maren richting Utrecht 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Herwijnen, mooi daar, 109.0. En dan de A30 Ede richting Barneveld, ter hoogte van Lunteren 16.2.
38: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
39: Stefan Lee!
37: Ja, goedemiddag. We gaan vanmiddag nog even schakelen met Hessel is op locatie. Wij draaien Normaal en Wesley Bronckhorst.
38: Dit is de muziek van Radio NL.

Met in vrijdagmiddag normaal, half om half. En later werd er ook nog een echt boerenrockbandje, half om half. Luister, normaal gesproken deel ik dit niet op de radio, maar ik heb net wat gezien en ik ga het gewoon zeggen, want wij mogen het niet weten wanneer die bel voorbij komt, maar die bel vanmiddag is in mijn programma. Ja, dus dat betekent dat wij zometeen 11 kaartjes gaan weggeven. Dus als je, ik zeg het alvast maar nu, tentparty appen heeft geen zin, want die bel die gaat voorbij komen. Ik zag het lijstje liggen, ik denk ja, ik heb een radioprogramma, ik heb een stem, ik heb een microfoon hier. Ik denk, nou ja, vertel het gewoon. Ik vertel gewoon zoals het is. Dat, neem wat rust mee. Ik heb 11 kaarten voor je, dus voor jou en nog 10 vrienden en kennissen en familieleden. Hoor je de bel voorbij komen? En nu wordt het hogere wiskunde, want hoor je de bel vanmiddag voorbij komen in dit programma? Hij kan voor stop zitten in een liedje. Je weet het maar nooit. Hoor je de bel, dan heb jij maar 2 liedjes de tijd. Want na die bel draai ik gewoon 2 liedjes, logisch. En daarna ga ik al bellen. Dus je moet echt even die app alvast downloaden. Zorg niet dat je dat moet doen als je de bel hoort. App even downloaden van Radio NL. En als je de bel hoort, als je tentparty appt, dan ben je af. Gewoon het woordje bel. Dus goed opletten vanmiddag. Het kan ook 5 voor half 7 zijn. Maar het kan zometeen ook al zijn.

Monique Smit met haar allernieuwste Niet naar huis. Nou, kijkers, de vrijdagmiddag van Radio NL. Wat gaan we vandaag nog uitspoken? Ja.

Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl. Met de

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Bob Pop, Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzedeburen.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
8: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelaar. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Bekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radioNL.fm.
9: Weer een kerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio RL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Even een oudje. De vrijdagmiddag van Radio NL met van vroeger Chantal. Het is nog niet onze nacht. En luister eens even. Oh, kijk eens aan. Temperaturen 18 tot 21 graden in ons landje. En dan even Ancora uit de speakers. Lekker man.

volle borsten. Ancora wordt altijd geassocieerd met water. Als het regent, moet wel het woeste regen draaien. En het maakt niet uit wat van Ancora op de radio komt. Als het onweert, storm is in Nederland, is het altijd Ancora wat wordt aangevraagd. Hey, we hadden net even René Leblanc hadden we even op de radio. En zijn maatje gaan we ook draaien, maar er zit nog één tussen.

Voor hemzelf ook. Voor ons ook in ons kikkerlandje. De verrassing van de eeuw. De zomerhit van 2026 voor altijd in een boekje bewaard. En het zal altijd weer opgerakeld worden. Goh, wat was de zomerhit in 2006? Nou, dat is Rutger van Barneveld. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. 3:50. Hoor jij vanmiddag de bel? Want het is al duidelijk. Ik had een papiertje gelezen. Ik denk, deel het even op de radio. Hoor je de bel vanmiddag in dit programma? Dan gaan we 11 kaarten weggeven voor een donders dikke tentparty in Oude Pekela. Grappig, dan moet je een keer heen natuurlijk. Grote feesttent op een weiland. 19 september met meer dan 25 artiesten van vroeger op het podium. De Paladijns, die zijn er. Moet je een keer gezien hebben in je leven. Jannels met een oude set. Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas en Gea. De Dutch Boys, die zijn er. De Wukko's van de IJsbeer. De New Four, die hebben zoveel mooie hits gehad. Och, och, och man. Vrachtwagens, daar hebben ze 3 van gemaakt. 4 zelfs. Imca Marine. Is er Richelet, Lizzie, de Marlets, Mario. Je moet eigenlijk even de poster online zien van de donders dikke tentparty om het te geloven. Wij zijn, hoor je zometeen een bel? Nu niet. Dan app je ook het woordje bel. Niet tentparty, maar gewoon het woordje bel. Als de bel klinkt, dan draai ik 2 liedjes en daarna ga ik al bellen.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines? Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
10: Ga dus naar Eemsnet.
9: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar $22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks.

0: nl/business.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
9: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
10: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
12: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
13: En mooi groen.
12: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
13: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
14: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
14: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Schrijf je naam en nummer op.
17: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
18: Nu 111 fietenolie tankstations.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
0: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
2: 4:06 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staan op dit moment 111 files en we pakken even de langste eruit. Het is te overzien vandaag. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. Daar staat 40 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda, richting de Merwedebrug. De Gammelring 23 minuten. En dan snelheidscontroles A7 Drachten naar Groningen 186.0. De A27 Hilversum Almere 114.9. De A59 Den Bosch, oh dat is het ook, richting Breda 112.0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Het zijn er niet één, het zijn er niet twee. Ik heb 13 geteld. 13, ik had het opgeschreven. 13 geteld of wij dat vieze liedje nog even kunnen draaien van Ere Verklinken. Door het oog van de naald. Iedereen schrok zich kapot toen het op TikTok kwam. En het werd gedeeld op Snap. En overal, iedereen was er maar druk mee. Waar gaat het over? Waar gaat het over? Nou, uiteindelijk blijkt het liedje niet een seksliedje te zijn. Het blijkt gewoon door het oog van de naald te zijn. Hè, dat je je naald moet beetpakken. En dat je het draadje niet doorheen krijgt. Dan moet je likken. Je moet van alles, allerlei stunts moet je uithalen om het draadje door dat ding te krijgen. Dat liedje gaan we zometeen draaien. En de grote vraag is, je vraagt het wel eens af, tenminste wij wel, zijn er nog artiesten in Nederland die iets durven? Kijk, als je fan bent van Suzanne Vreek, ben ik misschien ook al onder de motorkap. Die maken altijd wat je verwacht dat ze maken. Zijn er nog artiesten die gewoon erg daar maling aan hebben en die gewoon denken van, nou, ik wil dit even een keer maken, dat lijkt me geinig. Ja, die artiesten zijn er nog. En dan een grote artiest ook. Moet je denken aan Gizmi. Hey, met bluesnummers en een gevoelige snaar. En opeens komt hij daar met een nederrockliedje, man. Gitaar. Oh man, allemachtig. Het originele idee was van de Bierenfluiters van vroeger. Twee van die Bierenfluiters die zitten tegenwoordig in de band Heino's. Bemoeien. Hey.

0: De allernieuwste van Stef Eckel, de klok, die tikt maar door. Eigenlijk ontbreekt er iets in een liedje, dat is Lange Frans. Die zouden we een keer met iets met Stef Eckel moeten doen. Nou, het is een mooi bruggetje. En we gaan even schakelen met collega Hessel Wijkstra. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Stefan. Hoi. Ja joh, ik moest hem uit de Polonaise vissen, want hij valt natuurlijk wel op met zijn lengte. Lange Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja.
1: Eerste keer op Radio NL, hoe vind je dat?
2: Bijzonder.
1: En ook weer niet, hè?
2: En uit de Polonaise gevist worden is geen leugen, want dat is echt gebeurd net.
1: Ik zag je wel kijken toen de Frans-Duits zei van even voorop, Frans, dat je dacht van oei.
2: Ja, nou ja, goed, als je iets gevraagd wordt door Frans, dan moet je gewoon een soldaat zijn en het doen. Hè.
1: Ja. En jullie liedje net samen gezongen, gebeurt niet zo vaak. Het ging heel goed, hè? Jij doet het gewoon uit de mouw.
2: Ja, nee, ik vergat één zinnetje, maar dat had niemand door, dus dat maakt niet uit.
1: Ja, welke zin was dat?
2: Voel even, even. Ja, de driemans in de kopgroep. Le Coq Sportif in de kopgroep. Dat was de zin die ik vergat. Maar gelukkig rolden we snel door. Ja.
1: Hoe verzin je al die teksten?
2: Heel veel blauwe. Ja. Dat is de sleutel. Ja.
1: Dat is heel bijzonder met jou. Want ik zei het ook tegen Frans van al die rappers. Hè, Donnie ook, jouw collega. En jij zit ook bij heel veel artiesten in de liedjes. Maar als jij bij John West bent bijvoorbeeld, dan klopt het gelijk. Maar bij Frans klinkt het ook super eigenlijk.
2: Ja, en ik denk als het liedje het toelaat, dan denk ik dat hip-hop en volksmuziek een heel goed huwelijk is.
1: Ja. Maar vraag je wel, ben je wel aan het afwegen? Want die mevrouw Macron erin bijvoorbeeld.
2: Ja, wat is daarmee?
1: Nou, weet ik niet. Ik vond het zo oké. Okay. Macron, die moet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, maar dan denk ik dat je nog steeds de lijn niet hebt begrepen.
1: Oh, leg uit.
2: Liever niet.
1: Nee, dan krijgen we heel veel over je heen.
2: Nee, er is een hardnekkige complottheorie dat de vrouw van Macron misschien geen vrouw was.
1: Oh.
2: Dat is wat
1: dat is zeker. Oh, dat weet ik helemaal niet.
2: Man, als de vrouw van Macron, dat is wat ik zeg.
1: Achterlicht, oh, dat wist ik niet.
2: Ja, dus als je Macron niet moet, dan is het een fantastische zin, ja.
1: Hey Frans, jij bent, je bent echt een held. Heel veel mensen willen ook weten, hoe lang ben je eigenlijk?
2: 2 meter en 3 centimeter als ik uitgeslapen ben.
1: Je krimpt ook in het leven.
2: Als je scheef hebt gelegen, dan krimp ik wat. En als ik goed ben uitgeslapen, dan ben ik 2 meter en 3 centimeter. Ja.
1: Ben je altijd bezig met tekst in je hoofd?
2: Als er iets binnenkomt, dan schrijf ik het op. En dat kunnen soms hele random zinnen zijn of gewoon 2 woorden die mooi op elkaar rijmen. En dat noteer ik allemaal in mijn telefoon. En dan zodra het tijd is om de studio in te gaan, heb je altijd een soort van, soort van kladblaadje vol liggen waar je een beetje uit kan tappen. En zo kan je eigenlijk nooit op een ridersblok terechtkomen. Als je elke dag iets schrijft, dan heb je op een gegeven moment...
1: Je had het ook op een gegeven moment over die kikker en bij het dingetje, met die kikker, de gif.
2: Ja, die giftige kikker inderdaad, ja. Je laat me trippen, flippen, alsof ik heb gelikt aan een giftige kikker. Ja. Dat komt. De eerste demo van het liedje van mij en Sean heette Trippen. Ja. Dus het was alsof we in een soort trip zaten. Dus,

0: Ja, nee, die heb van die kikkers, heb ik me wel eens laten vertellen, dat als je over de rug likt in plaats van ze kust, sommigen kus je en dan wordt het een prins, en anderen lik je en dan word je haai. Heb ik van horen zeggen, dus daar kwam die zin vandaan.
1: De grote dag hier met 100 fans, hey Fransie, op vakantie. Ben je zelf ook op vakantie geweest?
0: Ja, ik ben met mijn zoon en zijn vrienden in Split geweest, in Kroatië. Oh. Dat was hartstikke leuk. Examenreis, ik voelde me helemaal jong, kwam erachter dat ik dat niet meer was. En ik ben met mijn dochter een weekje op Ibiza geweest. Dat was alle twee heel erg fijn. Ja.
1: Staat er wat nieuws op? Want ja, ik vraag me dan wel af, komen jullie dan elkaar gewoon in de kantine tegen en zeggen, hey, wil je liedje met me opnemen?
0: Dat kan. En soms zijn het vooral de producers en de singer-songwriters die het achter de schermen aan elkaar koppelen. Ja. Dus soms wordt iets gebouwd en dan komt bij iemand terecht en dan wordt het weer teruggekoppeld naar mij. En ja, het kan op honderden manieren. En ik ga geen manier uit de weg, zeg maar. En je volgende vraag was, wat zit er nog meer aan te komen? Ik kom 19 september kom ik uit samen met Lassa en Wesley Bronkhorst. Ja. En dat wordt ook een heel leuk liedje.
1: Had je ooit verwacht dat je zoveel gedraaid zou worden op Radio NL?
0: Een man mag alleen maar hopen in dit leven.
1: Ja? Nou, je hoort het, Stefan. Man is veelzijdig. Ja, echt een held. En mensen kijken ook naar hem hier van, zo, we staan een aantal te wachten nu. Ja. Ja, een held gewoon. We zien hem niet zo vaak. Je bent niet zo vaak in de openbaarheid.
0: Ik ben zeker wel zo. Ik ben eerlijk weekend in de openbaarheid.
1: Ja, maar niet zo van dit soort dingen.
0: Van dit soort dingen doe ik niet zo heel veel. Dat is misschien wel, dat ga je misschien vers en bijzonder of zo. Ja.
1: Dankjewel, man.
0: Graag gedaan.
1: Succes, hè.
0: Dankjewel.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
10: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Altijd snel geleverd.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
10: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
13: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
14: Bokpop Sinnemuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopsinnemuren.nl.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
18: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Bekelam. Maar app Tentparty in de app van Radio RL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Bekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
3: Ridderkerk, goedenavond!
4: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
2: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
5: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
6: Radio NL.
2: Weerbericht.
7: Ja, wat babbelt die gast lekker, hè? Die lange Frans niet normaal. Nou, we hebben zometeen Hessel nog even een keer in de uitzending. Even kijken wat hij allemaal aan het doen is. Mocht je het allemaal gemist hebben, dan hoor je zo nog even een recap van vandaag. Iets met de prijs weggegeven een tijd geleden. En vandaag was de dag een toffe dag voor heel veel mensen die Frans Duits hebben ontmoet en mogen zien, aanraken. Vleesje met een meter zuipen en een intiem concert bijwonen. De vooruitzichten voor het weer. Het gaat licht regenen bijna overal, maar het blijft ook droog. Wisselvallig weer natuurlijk. De komende dagen wordt het sowieso wisselvallig weer en het weekend wordt ongeveer 22 graden. Nou, dan de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. Wat is er toch allemaal weer gebeurd? We gaan het horen nu. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Er lekt steeds meer uit van Prinsjesdag. Zo komt het kabinet met een soort van liefdesbrieven aan vakbonden en oppositie om samen te werken, melden meerdere media. Ook zou de koopkracht licht dalen. Vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion en daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er toch nog iets afgestoken, kan iedereen voortaan meteen naar huis. En lichtgewonden van het busongeluk in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit, zegt Eurocross. De slachtoffers liggen in verschillende ziekenhuizen met onder meer kneuzingen en breuken.
7: Dan de files van dit ogenblik. 114 staan er. Dit zijn de twee langste. De A1 tussen Stroe en Hoevelaken. Een uur vertraging. En 50 minuten op de A4 tussen Zoeterwoudendorp richting Rijswijk. Snelheidscontroles eigenlijk nog één. Op de A4 Berg op Zoom richting Hogerheide 241,6.

durf je te kijken, maar is het AI of heeft hij dat echt zo gevist? In een oude studio van vroeger, in de jaren 80, de jaren 90, was er een gameshow dat heette Prijzenslag met Hans Kazan. En hebben ze dit echt in scène gezet met AI? Of is dat echt? Het is volledig langs mij gegaan. Maar ja, maakt er niet uit. Binnenkort, dan even kijken. Oh ja, hier heb ik dat. Wacht even. Papiertjes hebben op de grond geflikkerd. Frans Bauer, die staat 12 september bij ons. Dat is morgen al. In Ridderkerk, Koningsplein. Frans Bauer op het podium. De Drieërs, Wesley Klein, Sander Kwarten. Suzanne Veldmeijer, Dien Sanders is er. Natuurlijk ook de Drive-In Show. Hey, dat is lekker. Met Hessel Wijkstra. En die gaan waarschijnlijk ook nog even zingen. Hessel en Ineke ook leuk, natuurlijk. En volgens mij presteert hij ook de boel. Nou, dat is morgen allemaal. Gratis toegang. Leuk. En ja, Frans Bauer, mooi. Zullen we eens even wat vanaf gaan draaien?

0: de allermooiste.
1: Morgen dus, 12 september, Ridderkerk, Koningsplein. Daar moet je zijn, daar is hij. Wij zijn daar ook, de Radio NL Artiestenshow. We gaan even schakelen met Hessel. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Maar ik heb hem nog niet. Oh wel, hij komt eruit. Je moet je voorstellen, binnen is het feest hier in een hele mooie zaal. Mensen zijn door Dolle heen, hè, met die lange Frans en die raps die hij hier doet. En ja, Frans Duits zelf, die wil natuurlijk ook nog weer eentje zingen. Maar we hadden hem gepland hier nu buiten. Want buiten is het rustig en heb ik stabiele verbinding. Okay. Hij is nu afgelopen, maar nu hopen dat hij door het publiek heen komt. En zijn manager Sjoerd, dat is een hele goede manager, daar heb ik een afspraak mee gemaakt dat hij Frans aan de hand meeneemt naar buiten nu.
1: Oh ja.
2: Ja, die wordt nu belaagd om met iedereen op de foto te gaan. Dit is de climax van de dag, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: Maar volgens mij gaat het lukken, want het zijn er maar 100 man.
1: Heeft iedereen met hem gesproken? Heb je dat gezien?
2: Nee, ja, iedereen wil met hem spreken, maar dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, okay.
2: Want dat lukt niet. En ja, ze komen nou allemaal naar buiten, behalve Frans.
1: Oh mijn god.
2: Wacht even. Ja, wacht even. Ik heb hier trouwens iemand naast me zitten die zegt tegen mij van ik kan meer lullen dan Steven Leurzen. Oh, die wordt daar naar binnen geroepen.
1: Oh.
2: Ze kennen jou hier ook allemaal, hè? Weet je dat?
1: Dat is niet echt een compliment, hoor ik.
2: Nee.
1: Nou, ik ben wat rustig van de laatste tijd. Ja.
2: Ja. Hoe kan dat, Steven?
3: Hij woont in. Hey.
1: Is Frans al bij je?
2: Nee.
3: No. Dat is nog geen.
2: Hij komt eraan.
1: Ja,
2: hij komt eraan. Ja, ik kom eraan. Frans, hiero! Even een koptelefoon op.
1: Mooi raar.
4: Ja, ja, ik kom.
2: Kan je Steven Leur zijn mooie stem ook even horen?
5: Ja, lekker.
1: Kijk.
5: Hallo.
1: Hey, Frans.
5: Ja, ik hoor hem. Ja. Hey, hebben we de gezelligheid hier, hè?
1: Ja, leuk man.
2: Hoe is het?
5: Het was berengezellig, jongens. Alles op de tafel. Iedereen heeft een hele leuke dag gehad. En is lekker gegeten, goed gedronken. En nog een paar liedjes gedaan. Ook samen met Lange Frans. Het was een fantastische dag.
2: Niet normaal, hè?
5: Ja, leuk toch?
2: Ja.
5: Ik vond het heel.
2: Hey, en heeft het nou ook, smaakt het naar meer eigenlijk, dit soort dingen?
5: Ja, dit smaakt zeker naar meer.
2: Wil meer acties bij ons op de radio?
5: Nou, ja, dat gaan we sowieso doen, hè. Ik bedoel, ik
2: heb hier ook een mooie bowlingbaan, zag ik. Daar kan ook
5: we kunnen bowlen, we kunnen darten, we kunnen karaoke met Fransie, maar ook met Maxi en weet ik welke kamers we hier nog allemaal meer hebben. Ja. We kunnen zwemmen, we kunnen blijven slapen, we kunnen alle kanten op.
2: Ze willen allemaal met je op de foto, ja. Frans. Toch even officieel. Hoe kijk je erop terug?
5: Ja, ik vind dit fantastisch. Dit vergeet je niet zo snel. Weet je, dit is lekker in team. Super mooie mensen, super lieve mensen vandaag. En dankjewel jongens dat jullie daar aan mee hebben.
2: Nou, jij bedankt.
5: Nou ja, jij ook bedankt. Jullie bedankt.
2: En de rekening komt nog, denk ik.
5: Ja, dat zien we dan weer. Dat zien we morgen dan wel weer. Je kent hem, hè?
2: Eiland van Maurik ook bedankt.
5: Ja, dat was fantastisch, jongens. Absoluut. Zeker. Okay. Dankjewel. Ja,
2: dankjewel. En succes met de foto's.
5: Ja, hij gaat de menigte in even een paar foto's maken.
2: Goed zo.
5: Ik heb een uurtje werk, denk ik. Yes.
2: Steven, dat is weer voor jou. Dank je.
1: Mooi zo. Hey, hoe was de dag voor jou, Hessel?
2: Ja, bijzonder. Heel druk, hè? Met draaien. Ik heb hier gedraaid vanmiddag. Ik heb wat spelletjes gedaan. Ik heb het ouderwetse sleutelspel nog even gespeeld. Heb je dat gezien?
5: Ja, dat heb ik niet gezien. Dus ik denk, ik heb een karaoke of zo.
2: Nee. Sleutelhangers weggeven, Radio NL. Moet iedereen sleutel op podium gooien.
5: Mijn autosleutel, maar die ben ik kwijt inmiddels. Ik heb geen idee wie hij heeft.
2: Ja.
5: Je lacht er ook.
2: Ja. Dat is een gekke gedaan. Dus het was superleuk.
1: Ja, mooi zo. Tot maandag, Hessel.
2: Ja. Nee, ik heb vakantie, hè.
5: Oh.
1: Wat?
5: Jaloers.
2: Ja.
5: Ik ook. Gaan we samen op vakantie.
2: Wat
5: lekker.
2: Jij hebt ook vakantie. Wat ga je even uit?
5: Ik ga naar Spanje in een paar dagen.
2: Ik ook.
5: Waar?
2: Caruela.
5: Nou, daar zit ik een klein stukje verderop. Ik zit in Gabia, zeg maar daar. Die.
2: Gabia, natuurlijk. Ja, rijk zo naartoe.
5: Ja, precies. Nou, lekker gezellig. Om een bakje doen. Ik zal het hotel wel even doorgeven.
2: Tot over een week of één. Stefan.
5: Stefan, zet hem op.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalets en staakcaravans.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
4: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
11: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
12: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klikt de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boegeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
22: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
23: Soedal, de bouwverslimmers.
22: Soedal, de bouwverslimmers.
24: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
26: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
27: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
28: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
29: Zeg het!
28: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
30: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
32: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
33: 5:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nou, we beginnen even met de files. Er staan er twee. De A4 tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Den Haag. 41 minuten. En de A73 Neerbos richting Kuik. Een half uurtje. En dat gaat nog wel oplopen, want het staat daar vast. Ja, logisch. Maar er is ook een ongeluk gebeurd. Nou, snelheidscontroles. De A15 Del richting Vuren. 103,5. En even opletten op de A73 Venray richting Venlo. 47,4.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Mom en Baco in Monaco. Daar. Het gevoelige José en Bonnie. Cassandra. Kwart over vijf geworden. Ik hoop, oh mijn god, ik hoop dat je hebt geluisterd wat ik allemaal geroepen heb. Ik heb niet zoveel geroepen vandaag. Ik draai best wel veel muziek, gek genoeg. Maar al mocht je het gehoord hebben, ik weet, je moet het gehoord hebben. En ik hoop dat je weet wat je moet doen nu. Je hebt twee liedjes in de tijd.
1: Hey, zit die er al in?

0: praten.
1: Het liedje van Miss Montreal en Mart Hoogkamer krijgt opeens een Suzanne Freek vibe. Hey, je hoorde hem net voorbij komen. En dat betekent de bel. En dat betekent dat wij nu 11 kaarten gaan weggeven voor de Donders Dikke Tent Party 19 september in Oude Pekela op een weiland met alleen maar oude artiesten van vroeger. Wie of wie krijgt een kaartje voor zichzelf en 10 vrienden. Echt heel veel appjes.
2: Met Hilco.
1: Hilco! Hilco of Hilco?
2: Wilco, met een W.
1: Wilco, je spreekt met Stefan, met de F van Vuk. Zeg, gefeliciteerd man, jij krijgt van ons 11 kaarten opgestuurd. Woehoe!
2: Hé, hey, heel goed.
1: Man, man, man, dat wordt een feest om nooit meer te vergeten. Wilco?
2: Nee, dat kan je vertellen. Super!
1: Ga je familie meenemen of alleen maar zuipmaatjes? Wat ga je doen?
2: Ik denk allemaal collega's ga ik meevragen.
1: Allemaal collega's. Nou, Wilco, we wensen je daar heel veel plezier.

0: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Bokpop, Zinnemuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnemuren.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Even 30 jaar sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
19: En dan gaan we stappen in alle peen.
18: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
18: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan.
18: Altijd aan.
23: MH.
11: MHG.
13: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
11: MHG.
13: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
11: MHG.
13: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
11: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
13: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
22: Radio NL.
23: Weerbericht. Mocht het regenen bij jou, motregen of heftige regen, vanavond gaat alles opklaren. De wind gaat wel een beetje waaien. De komende dagen is als volgt wisselvallig en nog eens wisselvallig. Er is geen pijl op te trekken. De temperatuur was vandaag 20 graden. Het weekend schijnt het 22 tot 23 graden te kunnen worden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan luisteren. Ja. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Alcohol en bloemen worden volgend jaar iets duurder, staat in uitgelekte Prinsjesdagplannen. Verder gaat de koopkracht iets omlaag, ook al komt het kabinet met meer geld daarvoor. Er zijn misschien ook in België mensen besmet met het Westnel-virus. 5 mensen liggen voor onderzoek in het ziekenhuis. Bij ons zijn er 18 besmettingen bekend en zijn er 3 mensen aan overleden. En een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Faber. Ze is volgens Faber door bepaalde posts op social media niet neutraal, zei ze in een debat.
23: Dan even naar de files. Er staan er 78 en dit zijn de 2 langste. De A4 Amsterdam-Den Haag, 3 kwartier vertraging bij Prins Klausplein. Dan de A73 Neerbos richting Kuik, daar staat 36 minuten. En nog 1. Hè? Oh nee, 2. 2 snelheidscontroles. A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20.4. En de A73 Nijmegen richting een mooie Venray 90.8.

Ik mis altijd op het einde nog even... Auw! Weet je dat? Dat zat er niet in. Of het past er gewoon niet bij het liedje. Delano Dunker. Alles of niets. De vrijdagmiddag van Radio NL. Met nu. Robert van Hemert.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
8: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
11: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Bokpop, Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastige Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
15: altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
16: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
17: Ja, goedenavond. 4 minuten over 6 is het geworden. En dit zijn de files. Er staan de 62 momenteel. En de twee langste zijn deze. De A29 tussen Berg-op-Zoom en de Haringvlietbrug. Daar staat 38 minuten. En 40 minuten op de A73 tussen Neerbos en Kuik. Snelheidscontroles. De A6, dat is Lelystad richting Muidenberg bij 62,4. De A15 Del richting Vuren 103,5. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20,4. En de A73 Venray richting Nijmegen bij 83,9.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

3A's. En is het nou van Bauke of is het niet van Bauke? Ze hebben in ieder geval wat geleend. Dat hoort iedereen wel natuurlijk. Hè? Ja, Bauke zal er trots op zijn. Want, ja, het is een oud liedje, dus ja, doe ermee wat je wil. Succes, hè. Hier heb je sleutels. Maak er wel leuks van. Nou, dat hebben ze gedaan, hè. Hey, zometeen is het tijd voor Erik van Hoof. Vrachtwagenchauffeur. En hij gaat hier...

0: De illegale broer van Gisby.
1: Ja, zo noem ik hem. Erik van Hoofd was het en volle gas. Stoer, hè? Trekkers, motoren, auto's, vrachtwagens, vol gas. Op het water is dat niet zo heel sexy. Ja, je hebt natuurlijk een speedboot, maar er zijn niet echt veel liedjes over. Nou, wat is dan even te denken? Snelheid. En mijn brein die werkt soms heel raar. Ik zat te denken, waar kun je nou niet vol gas mee doen? Schepen, schip. Dus ik kwam uit op een liedje en ik ben blij dat ik die weer gevonden heb. Want ik zat even te denken, oh, dat bestaat ook. Marieke Lustenhauer, misschien ken je haar, misschien ook niet. Die heeft een liedje. Dat gaat, lekker varen. Lekker varen met een VOC-schip. Luister maar even mee. Het slaat nergens op, maar dit is, ja. Waarom drijven we dit eigenlijk niet? Het is best goed.

0: VOC.
1: Wie zou dat nog kennen? VOC. Nou goed. Hey, bijna 20:06. Het moment voor muziek wat we niet zo heel vaak draaien.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Altijd snel geleverd.
6: Dan ga je op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 5.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
3: Ridderkerk, goedenavond!
4: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
5: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
6: Radio NL.
2: Weerbericht.
7: Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 19 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 19 tot 22 graden. In het noorden is dan wel kans op enkele buien. Zondag wordt het herfstachtig en ietsje minder warm.
2: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Het rijdt daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 168,1. En er wordt geflitst op de A27 van Utrecht naar Almere bij 108,4.

De nieuwe Amar bij Radio NL heet Stem in je hart. Hey, welkom in je weekend. Het is vrijdagavond en je weet hoe we dat vieren hier op Radio NL. Zo direct na 7 uur, 2 uur lang, geen regels vrijdag. Non-stop achter elkaar. Alleen maar echte weekendhits die jij aanvraagt via de gratis Radio NL app. En dat kun je nu al doen. Dit is VOF De Kunst.

Ja, op zich een goed advies, hè. Altijd genieten, zonder spijt. Niet denken aan morgen, maar vooral aan vandaag. Stef Eckel heeft de levenswijsheden in pacht. En je hoort hem zojuist bij Radio NL. Geen Regels Vrijdag staat op het punt van beginnen. Alleen jouw verzoekje mist nog. Open nu de Radio NL app. Spreek het in, toets het in. En vraag jouw favoriete liedje aan voor Geen Regels Vrijdag. Zo direct hier op Radio NL. En dit is de nieuwe Samuel Welte samen met Russo. Boom.

0: halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
5: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
7: Want u scoort bij Isolatie Noord.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Waar ga je heen? De Autobedrijf van der Veen.
22: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
24: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
25: Bla bla bla bla.
24: Welke mogelijkheden zijn er?
25: Bla bla bla bla.
26: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
27: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
28: Bokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
29: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
30: Vieten, olie, sterk in beweging.
31: Nu, 111 Vietenolie tankstations.
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
36: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
37: Radio NL.
38: Verkeersinformatie.
39: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A6 Muiden richting Lelystad bij 67,9 en op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij hectometerpaal 244,9.
40: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
41: Ivan Pasveer!
42: Yes, het begin van je weekend en geen regels vrijdag is hier. Wat wil je horen? Laat het weten in de app.
40: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Maar goed, we moeten dat weekend natuurlijk wel eerst officieel gaan inluiden met elkaar. Want het is nou eenmaal...
3: Het is weekend.
2: Och, eindelijk.
3: Het

andere de Radio NL Artiestenshow morgenavond in Ridderkerk met Frans Bauer, 3A's, Richel, Sander Kwarten en nog veel en veel meer volledige line-up. Die check je op radionl.fm. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je daar morgen gewoon aanwezig bent. Ik hoop dat je komt, want het wordt één groot feest tijdens de Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk. De ultieme finale van de zomer. Maar goed, voor het zover is, is het natuurlijk gewoon geen regels vrijdag. Wat wil je horen op deze vrijdagavond? Vraag het nu aan in de gratis Radio NL app. Dan komt jouw liedje zo direct eventjes voorbij om het weekend even met z'n allen gezellig te openen in misschien wel het grootste feestcafé van Nederland. Deze werd aangevraagd door Mandy uit Den Bosch, Guus Meeuwers, Dondert en het Bliksend.

pizza. Prego, prego, mamma mia. Amalia, Wesley Bronkhorst in Geen Regels Vrijdag bij Radio NL. We trappen het weekend af met jouw favoriete liedjes in de mix. Wat wil je horen? Laat het nu weten in de Radio NL app. Deze is voor Corné uit Appelscha, de nieuwe Mariska Hulshof. Het vuur.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
0: Tot snel op 247wood.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny. Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.

0: naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines? Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
4: Ga dus naar Eemsnet.
3: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radio.nl.fm.
9: Ridderkerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

heerlijk, de zware gitaren van The Scene. Aangevraagd door Jan in de Radio Rap. Dankjewel daarvoor. Iedereen is van de wereld in geen regels vrijdag. En dit is Vincent en de Dronk.

Ja, aankomende week dan is je te gast in de nieuwe Radio RL studio Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje, hoor je zojuist in Geen Regels Vrijdag op Radio RL. Waar we het weekend vieren met jouw favoriete liedjes in de mix. Wat wil je horen? Vraag het aan in de gratis Radio RL app. Deed ook Jeroen uit Overasselt. Die wilde graag de mannen van Ancora horen. Wow.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. agri-personeel.nl.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde 20.000 euro op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
19: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja? Echt serieus?
23: Zo.
22: Wat een geld!
23: 18.000, godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.

0: 50. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 167,9. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 70,4. Er wordt ook geflitst op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,7.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivan Pasveer!
4: En tot 9 uur ben jij aan zet op Radio NL. Wat wil je horen? Vraag het aan in de app.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oké, misschien heel flauw, maar dit liedje is aangevraagd door Annemarie. En als ik denk aan de naam Annemarie, moet ik toch altijd denken aan het liedje van de Shonies, hè? Annemarie, je bent de vrouw van mijn leven. Zojuist, Rutger van Barneveld.
1: Ja, geen regels, vrijdag! Yes. Daar is die weer! Lekker, bijna weekend!
0: Ja, goed, dat hoort ook bij het weekend toch een beetje geinen. Het is geen regels vrijdag om het weekend goed af te trappen hier bij Radio NL. Hoe is het met je? Ben je lekker weekend aan het vieren? Misschien heb je de barbecue aangeslingerd? Ben je zo'n diehard die tot diep in september, misschien zelfs wel diep in oktober, de barbecue aanslingert? Of doe je iets heel anders op deze vrijdagavond? Ben je gewoon aan het werk of ben je lekker weekend aan het vieren? Stuur eventjes een appie in de gratis Radio NL app en stuur er direct eventjes bij wat je wil horen. Want tot 9 uur bepaal jij de playlist hier op Radio NL. En dat is sowieso leuk om te doen. Want ja, Spotify is top. Maar de radio is nog leuker, zullen we maar zeggen. Zo zie ik een appie binnenkomen van Stefan uit Groningen. Dank voor het aanvragen van André Hazes en zijn legendarische Het Laatste Rondje. Ja, ik voel de bui al hangen, hoor. Nee, dit is niet de laatste. Je kunt gewoon nog je favoriete liedjes aanvragen. Maar Het Laatste Rondje doen we wel even alvast, oké?

0: Ja, een wijs man zei ooit, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik weet het, de zomer is voorbij, maar dat betekent ook dat we langzaam weer kunnen gaan kijken naar de wintersport. Och man, ik heb toch ook wel weer zin om op de lange latten te gaan staan in die heerlijke verse sneeuw. En ik weet dat dit liedje afgelopen jaar in de skidorpen in Oostenrijk en Zwitserland keihard meegezongen werd. Jannes en gas erop in Geen Regels Vrijdag. En dit is Justin de Wild.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 per 1 gratis. Bessel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam. Maar app Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
16: En dan gaan we stappen in alle peen.
15: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Ik zag een wezenlijke opmerking afgelopen week in de Radio NL app. Ik maakte een grapje over één blik is genoeg, maar niet voor mij in het weekend. Dan gaan er rustig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doorheen. En iemand in de app die zei afgelopen week, ja, dat noem je dan gewoon een levensgenieter. Hé, wij kunnen elkaar de hand schudden. Dat is inderdaad wel zo. Hollandse Nieuwe van Samantha Steenwijk. Wij zijn

0: Nick Smit is terug van niet zo heel lang weg geweest. Niet naar huis in Geen Regels Vrijdag.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, we hebben natuurlijk al André Hazes met het laatste rondje gedaan. Maar het officiële laatste rondje, dat komt nog. En uiteraard ligt hij in jouw vertrouwde handen. We zijn vanavond op deze vrijdag op zoek naar een echte weekendhit. Eventjes een liedje om het weekend goed optimaal in te luiden. Heb je een suggestie voor een dikke weekendhit? Vraag hem aan in de gratis Radio NL app. En bepaal zo direct het

0: Als je papa's geld hebt, dan hoef je je nooit meer zorgen te maken om je financiën, toch?
1: Het laatste rondje.
0: Dat was de nieuwe van Dave Dekker bij Radio RL. Papa's geld, het is tijd voor het laatste rondje in Geen Regels Vrijdag. En het komt niet zo vaak voor dat één liedje door twee mensen wordt aangevraagd. En dan vaak ook nog afzonderlijk. Ja, of ze moeten net bij elkaar zitten. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb geen camera's in het land dat ik dat kan controleren. Had het soms graag gehad, hoor. Maar dit lijkt me echt afzonderlijk aangevraagd. Want Marjan komt uit Ermelo en Jurjen komt uit Emmen. En ze wilden allebei Lavina Boys met Joost horen als dikke weekendhit in het laatste rondje. Nou kan het wel zijn dat ze allebei een vriend hebben die Joost heet, hè? Nou, deze is voor jou, Joost. Fijn weekend!

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Vul je voor.

0: 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
7: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
8: Drukwerk nodig?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij StefEckelBookings.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Sokken, la, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de top 10 van de rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in die achter tassenmerk Louis Vuitton zit. Maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease site van Nederland.
16: Waar ga je heen? Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
17: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
24: Nog 309.000.
25: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
26: 7 sturen. Oh,
25: Alcantara bekleding.
27: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
28: Kijk eens, gevonden.
27: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
29: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara op kleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP Nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
19: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
2: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
29: Dit is de muziek van

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000 en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
8: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
9: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
8: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Is de muziek van Radio NL.